0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuws uit Curaçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsuit-curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. De gedetineerden werden verdacht van illegale mijnbouw. Het weer. In de ochtend kan vooral in het noorden een bui vallen. Verder geregeld zon en 17 tot 20 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Kelvin, en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
6: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
5: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
7: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
5: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meer dan 10 mensen aangehouden. In een detentiecentrum in Nigeria zijn tientallen verdachten van illegale mijnbouw overleden. Volgens functionarissen was er een ziekteuitbraak, maar een overlevende zegt dat de gevangenen zijn gestikt. Een KLM-vliegtuig naar Curaçao is na een aantal uur teruggegaan naar Amsterdam nadat er aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot, 100, tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Kelvin, en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTP+ en online.
1: RTP4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
4: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. U denkt niet dat daar geweld worden gebruikt.
3: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
5: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
3: En die is: hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in Opheusden in Gelderland was het gisteravond onrustig. Betogers gooiden stenen en zwaar vuurwerk. Meer dan 10 mensen zijn aangehouden. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij gaf opdracht tegenstanders van president Assad te martelen en deed er soms zelf aan mee. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten, omdat de GGD er muizenkeutels en zelfs een muis heeft gevonden. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog wat buien, verder geregeld zon en ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel de Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA, als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Buurvrouw, je mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
5: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
4: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
6: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
4: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.nl.
14: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast, doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname. Stevend de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden voldaan. En tenslotte, de tijdelijke opvang van nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt opnieuw verlengd. Het COA wil tot 30 november van dit jaar gebruik maken van 10 kamers in het hotel. Burgemeester en wethouders zijn akkoord met het verzoek van het COA, als dit de eerste plaats een huurovereenkomst tussen de eigenaar van het hotel. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Dit is RTV 4.
7: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Een 70-jarige fietster die dinsdag ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Masbroekweg bij Luttenberg is overleden. Dat meldt de politie. De slachtoffer kwam uit de Friese gemeente Opsterland. De vrouw fietste samen met haar man toen het tweetal werd ingehaald door een vrachtwagencombinatie. En de eigenaar van de autogarage, het winkelpand en het tankstation aan de Stationsweg in Ommen wil deze locatie herbeschermen voor de bouw van 6 woningen. De gemeente Ommen kan zich vinden in het principeverzoek, maar er moet nog wel een aantal voorwaarden worden.

0: DAB+. En online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En we zijn begonnen, want het is vrijdagmiddag en we hebben weer tijd voor Radio Uniek. Dus ik vind het gezellig dat iedereen er weer is. We maken er een gezellig feest van met elkaar. En dan beginnen we met goed nieuws en met slecht nieuws. En waar beginnen we mee? Stefan, jij mag het zeggen, jij bent een bekende over deze zender.
1: We beginnen met het goede nieuws dat we een nieuwe co-host hebben.
0: We beginnen met het goede nieuws. We hebben een nieuwe co-host voor vandaag.
2: Altijd leuk als er voor je geapplaudisseerd wordt, hè?
0: Met de hele studio tegelijk. Ik zou zeggen, stel je even voor.
2: Ja.
0: Dat is wel een goed begin.
2: Nou, ik vind het hartstikke fijn dat ik er ben. Mijn naam is Rina. Ik werk nu al zo'n 3,5 jaar voor Freon in Baldenborg. En ik neem eigenlijk het stokje van Roel over. Volgens mij zijn dat schoenen die heel ingewikkeld in te vullen zijn. Maar daar gaan we samen wat van maken.
0: Dit gaat helemaal goed komen, denk ik. Gezellig dat je erbij bent.
2: Ja.
0: En je bent ook nog een last minute invaller ook.
2: Ook nog.
0: Ik had vanmorgen of gisteren nog iemand anders op de planning staan.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar dat maakt helemaal niks uit. En wat ik wel boeiend vond, je hebt radioervaring.
2: Ja, zeker weten.
0: Vertel, wat heb je gedaan?
2: Ja, god, dat is al lang geleden. Ik ben nu zo'n 42. In mijn stageperiode liep ik stage bij de NCRV. Nog voordat het fuseerde met de KRO. Mm-hmm. En daar maakte ik live radio iedere ochtend. Bij, hoe heet het programma? Heel goed, Pleinpubliek was dat.
0: Oh.
2: Dus de oudjes onder ons weten dat misschien nog en luisterden daarna. Maar dan bereidde ik altijd alle programma's voor. En de reportages die we live deden op locatie. Mm-hmm. En ik zorgde dat alle gasten op tijd en netjes aan tafel zaten. En wisten wanneer ze hun mond open moesten doen en wanneer niet.
0: Oh, wat leuk.
2: Ja.
0: Dat klinkt als een leuke uitdaging.
2: Zeker weten.
0: Maar daar ben je ergens mee gestopt en nu Baldenborg, Freon.
2: Ja, nou, de NCRV had na mijn stage wel een paar plekjes. Maar op een gegeven moment stond ik alleen nog maar publiek te leren hoe ze moesten applaudisseren en niet. En toen dacht ik, ik ga ook andere dingen doen, want ik kan meer dan dat. Nou, toen ben ik doorgerold.
0: Dan zijn er betere dingen om te doen.
2: Precies.
0: En Stefan, jij bent er nog steeds.
1: Ja, ik ben er nog steeds.
0: Onze grootste fan. Ik heb nog geen liedjes voor jou op mijn lijst staan, maar die komen vanzelf.
1: Ja, dat komt vanzelf.
0: Dat komt. En dan moeten we ook het slechte nieuws doen. Want het werd al even geroepen. Maar Roel is niet langer, maakt niet langer deel uit van ons Radio Uniek team. En dat komt omdat hij ook is vertrokken hier bij de koppeling. Hij heeft een andere baan gekregen. Waar hij natuurlijk vreselijk enthousiast over is. En dat is alleen maar goed. Anders moet je niet gaan, denk ik. Want hij was hier ook altijd al enthousiast over. Maar hij is helaas gegaan. Dus daarom hebben we gewerkt aan een nieuwe invulling. En daar beginnen we vandaag mee.
2: Ja.
0: Dus dat komt helemaal goed. Ik heb nog even met Roel geappt en gezegd dat hij altijd welkom is. Als hij in de buurt is of vrij heeft of denkt, ik schuif gewoon nog even gezellig aan. Dan mag dat altijd. En dan hoort daarbij van, Roel, kan ik dan misschien nog een liedje voor je draaien? En dat kon. Hij wil iets horen van Green Day. En dit is Good Riddance.

0: En deze was speciaal voor Roel. Roel, als je in de buurt bent. Ik weet al dat je meeluistert trouwens. Want in de tijd dat wij het liedje aan het draaien waren, was hij alweer druk aan het appen met Stefan. Dus dan gaat het gewoon door. En dat geldt voor iedereen. Als je een verzoekje voor ons hebt, laat dat vooral weten. Want dat vinden wij gezellig. De lijnen staan open. Dat kan via Instagram, dat kan via de mail. En dat is radio@baldeborggroep.nl. En als je onze WhatsApp-nummers hebt, dan mag je daar wat mij betreft ook wel iets mee doen. Dus dan mag je ons ook rechtstreeks mailen. We gaan geen nummers op de radio zeggen. Dat lijkt me een minder geschikt idee.
1: Nee, met al die fans die Stefan heeft, dat moeten we niet hebben. Dat moeten we niet doen.
0: Ja, Stefan, heb je veel fans, jongen?
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Oh.
1: Nou, ik hoorde al eens aardig gejuich net toen je hier binnenkwam, hoor.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dat krijg je. Als je hier een tijdje zit, dan krijg je ook gelijk een hoop aandacht.
2: Ja.
0: Ik besteed ook altijd extra tijd om even richting studio te komen. Dat gaat nooit in één rechte lijn.
1: Nee.
0: Dus dat je moet altijd een beetje tijd vooruit trekken. Maar ik vind het alleen maar gezellig. Dus blij dat het zo kan. En we hebben ook best veel verzoekjes binnengekregen. Dus als je gaat appen met ons of sturen, dan ben je niet de eerste. En dat is alleen maar goed. Ik ben blij dat mensen luisteren en dat ze mee gaan doen. Dus misschien komt Stefan nog met iets. Misschien heb jij ook nog iets. Eigenlijk, ik ken jouw muzieksmaak helemaal niet. Laten we dat eens even doornemen. Wat vind je eigenlijk leuk? Ook niet gelijk een liedje te zijn, maar begin eens met het soort muziek. Dan hou het nog spannend.
1: Het soort muziek, ja. Ik luister ook wel echt ontzettend veel pop-rockmuziek. En als ik dan even kijk naar mijn eerste concert wat ik op de planning heb staan, dan is dat Kensington.
0: Kijk.
1: Dus dat zegt ook wel een beetje de richting die we opgaan.
0: Die heb ik in mijn lijst staan ergens.
1: Heb je die ook nog?
0: Ja.
1: Ja, kijk eens.
0: We hebben alles op voorraad. Dus en Stefan is het beste voorbeeld dat we niet altijd kritisch zijn met wat we draaien. Hè, Stefan?
1: Nee. Oh, ik heb wel eens commentaar gekregen op mijn muzieksmaak van Kensington. Joh, dat moet een beetje harder, dat moet een beetje steviger.
0: Oh, ik vind
1: draaien we dat hier ook? Of?
0: Ja, niks is te gek.
1: Oké. Okay.
0: En dat hebben we al heel vaak aangetoond dat dat daadwerkelijk zo is. En daarom hebben we Stefan, want die komt altijd, laat ik het heel onbescheiden, een bak herrie noemen. Maar ook dat mag gewoon. Wij zijn niet altijd kritisch. Je kunt niet alleen maar Rutger van Barneveld draaien of Frans Bauer.
1: Nee, je moet een beetje variatie in zitten.
0: Ja,
1: voor iedereen wat.
0: Je probeert het een beetje te variëren. Ja. En als het niet gevarieerd genoeg is, dan ligt het aan jezelf. Want dan had je gewoon naar ons kunnen reageren, denk ik. Dus doe dat gewoon. Het eerste verzoekje die ik heb klaarstaan, of de volgende eigenlijk. De eerste was van Roel. Daar hebben we die vooral niet vergeten. Maar ik heb er een van de houtgroep. En die wilde graag iets horen van, jawel, dit is die Rutger van Barneveld. Misschien wel, dit is een van de twee zomerhits van 2026 volgens mij. En die wilde heel graag de zon zien zakken in de zee. Dit is Rutger van Barneveld.

0: Dat was Moet dat nou. Eigenlijk is het Moet dat nou, geloof ik. Maar dat maak ik er dan zelf maar van. Ondertussen gaan de gesprekken hier gewoon door in de studio. Het is bijna jammer dat je dat niet mee kan krijgen. Eigenlijk moeten we een tweede spoor gaan uitzenden.
1: Ja, eigenlijk wel, hè?
0: Dit is minstens zo interessant als het deel wat live op de radio komt. En we zitten hier gewoon de nieuwtjes door te nemen. En sommigen halen de uitzending niet. En anderen weer wel. En waar we direct over eens waren, vertel. Waar waren we direct over eens?
1: Truckersdag.
0: Truckersdag.
1: Truckersdag in Hardenberg.
0: Dat was geweldig. Dat was afgelopen zaterdag.
1: Ja. Kan niet missen, geloof ik ook, hè? Volgens mij was het de 33e editie inmiddels al.
0: Oh, dat doe je goed uit je hoofd.
1: Ja, ja. Bijna,
0: min of meer uit je hoofd.
1: Min of meer uit mijn hoofd, hè? Stiekem heb ik gewoon een hele lijstje hieronder staan.
0: Ik weet het, dat maakt helemaal niks uit. Je hoeft je nergens voor te schamen.
1: Zeker niet.
0: En dat vertrekt bij de evenementenhal 's ochtends. En dat is altijd echt geweldig. Als je die parkeerplaats ziet, vol met trucks en enthousiaste truckchauffeurs. En het is altijd nog steeds de discussie, wie is nou enthousiaster? Zijn dat nou de cliënten die mee mogen rijden of zijn dat de chauffeurs zelf? Ik heb het wel eens met een chauffeur besproken en die zei, ik denk dat wij net iets enthousiaster zijn.
1: Ja.
0: Want je ziet allemaal foto's langskomen dat iedereen 's morgens netjes zijn truck nog even poetst. Want die moet er op en top bij staan. En al die bedrijven die dan hun trucks gratis en voor niks beschikbaar stellen voor zo'n tocht. Het is echt één groot feest. Echt jammer dat het maar één keer per jaar is. En er zijn heel veel mensen druk mee geweest om überhaupt te kunnen zorgen dat het doorgaat. Want dat in heel veel andere gemeentes mag het al niet meer. Omdat het een vergunningsprobleempje is.
1: Ja.
0: Omdat er mensen bij inzitten. Maar onze eigen burgemeester, meneer Maarten Offerga, heeft ook zijn nek hiervoor uitgestoken. Om het mogelijk te maken.
1: Ja,
0: dus,
1: fantastisch toch?
0: Hulde. Ik ben blij dat we dit nog kunnen doen in onze gemeente. En er wordt een hoop getoeterd.
1: Enorm getoeterd, ja.
0: En dat is ongeveer de basis van heel Truckersdag volgens mij. Dus toeter alsof de lieve lust is. En volgens mij, wat ik gelezen heb, heeft iedereen machtig genoten.
1: Ja, dat was een enorm succes.
0: Ben je erbij geweest? Heb je iets van meegekregen?
1: Nee, ik heb het alleen maar op de foto's gezien. En daardoor kreeg ik echt, ik dacht, verdorie, daar had ik dan toch bij moeten zijn.
0: Ja.
1: Dus hij staat voor volgend jaar gewoon alweer in de kalender.
0: Volgend jaar moet je dat doen. Dat is echt zo. Het is echt, als je erbij bent, dan krijg je echt alles in detail mee. En dat is serieus bijzonder. Van 's morgens heel vroeg als het op wordt gebouwd. We zijn er met onze camera's van RTV4 bij geweest. We hebben daar radio gemaakt, live. Omdat het ook altijd leuk is voor in de truck en zo.
1: Ja.
0: En de filmpjes die staan op YouTube. Als je het nog eens terug wilt kijken, dan kan dat gewoon. En we gaan ervan uit dat het volgend jaar ook weer gewoon is.
1: Daar gaan we gewoon vanuit.
0: En dan zijn we er allemaal bij. Stefan, was jij erbij?
2: Nee, ik word altijd naar de voetbal.
0: Oh ja,
1: dat kun je niet missen natuurlijk. Dat
0: keuzes
1: gewoon bij.
0: Maken in het leven. En gelukkig waren we er vrij snel over eens wat voor muziek hoort er dan bij. En dat is niet de spannendste keuze van vandaag. Maar dit is onze eigen 80-jarige zelfs al inmiddels. Henk Wijngaard. En we doen maar een medley, denk ik. Dan zit er voor iedereen wat bij.
1: Ja, veel goed.

0: meer, wat vinden we nog meer leuk dan Kensington?
1: Dan hebben we ook nog wel Direct op het lijstje staan. Ja, ik ben dan ook wel zo iemand die zet vaak een top 40 aan. Gewoon van alles en nog wat.
0: Ja.
1: En ja, ik dans ook nog door de week. Dus nou ja, dan heb je ook nog wel eens wat meer salsa nummertjes erin te zitten.
0: Oh, salsa dansen.
1: Ja, ook nog. Ook nog. Wat nog meer? God, ja. Ik ben meer een radioluisteraar dan dat ik echt mijn playlists opzet. Dus,
0: oh, maar je bent geen Spotify-liefhebber.
1: Ik heb wel een Spotify-account. Maar ja, daar zet ik dan heel snel een top 40 aan. Of een summerlist, ja, of wat dan ook.
0: Laat en, je graag verrassen.
1: Dan laat ik mij verrassen. Dat is het, denk ik gewoon. Ja.
0: Dus geen voorgestelde lijst. Ik luister heel vaak hetzelfde, merk ik. Maar.
1: Ja. Ja, dat merk ik dan als ik mijn voorgestelde lijst heb. Omdat ik het dan niet zo heel vaak draai. Ja. Dan krijg ik ineens hele verrassende uitkomsten daarin.
0: En dan komen die drie liedjes elke keer weer langs.
1: Ja, die.
0: Oh, maar dat is niet erg. Stefan, roep jij nog eens waar jij van houdt?
2: Ik hou meer van uptempo.
0: Ja, dat is helder, ja. Zoals Yoshiko.
2: Ja.
0: Oh, die gaan we ook nog meepakken zo meteen. We hebben hier een gevarieerde muzieksmaak volgens mij. En ik kan me zomaar voorstellen dat jouw liedje nu nog niet genoemd is als je zit te luisteren. Dat je denkt, nou dat zal allemaal wel, maar dat is niet helemaal mijn favoriete muziek. Dan heb je nog alle tijd om je bij ons te melden. En dan gaan we je even bijpraten over wat er allemaal gebeurt. En in de tussentijd draaien we ook nog jouw muziek. En deze is van jou. Wil je hem zelf aankondigen? Ja. Weet je nog welke het was?
1: Jazeker.
0: Er zijn zoveel liedjes langsgekomen.
1: Ja, dat klopt. Ah, je had hem inmiddels gevonden in de computer?
0: Ja, zeker,
1: kijk. Dan komt hier Kensington met Little by Little.

0: En Henrique is vandaag 25 jaar geworden. Wat een leeftijd.
1: Mooie, mooie leeftijd.
0: Dat denk ik ook. Voor mij al een tijdje geleden, moet ik zeggen. Ik ga het niet vragen. Je hebt het zelf gezegd trouwens. Anders zou ik het niet vragen. Stefan Beeldhuffeket, hoe oud ben jij eigenlijk?
2: Ik ben 36.
0: 36. Zo. Mooie leeftijd ook. En de Jorian die begon te appen met onze Stefan. En die wilde ook een liedje aanvragen. En er wordt meer aangevraagd. En dit liedje kwam van meerdere kanten trouwens. Dat vond ik wel bijzonder. Want hij kwam niet alleen van Jorian, maar ook van iemand waar ik nu de naam nog niet van weet. En dat vind ik wel lastig. Want ik vond een briefje op mijn bureau en zo gaat het hier. Bureau, dat is ook een groot woord. Maar in de studio en daar stond op, wil je dit liedje draaien voor mijn beste vriend Rick? Want dit nummer betekent veel voor hem. Oké. Okay. Maar nu wil ik nog wel even graag weten van wie is dat. Dus als je het weet, dan moet je meld je dan even. Want ik vind het jammer dat ik je naam niet heb kunnen noemen. En ik vind het wel heel aardig dat je dat even voor hem regelt. Dus blijf dat gewoon doen. Roep even wie je bent en wat Rick voor je betekent. En Rick die vindt dit liedje mooi. Dus dan gaan we dat natuurlijk draaien. En dan moet dit de volgende maar worden, denk ik. Dus aangevraagd door twee mensen. En door Jorian en door onze mysterieuze bezoekers. Maar we gaan hem gewoon draaien. Dit is Frans Bauer met Heb je even voor mij.
2: Nou, ik heb een berichtje. Henrique is het.

En dan zitten we nu in een ingewikkeld blokje in de tussentijd. Want in de tijd dat we heel blij waren dat we dit netjes hadden aangekondigd met Henrike en met Jorian. En dus het liedje draaide. Iedereen

0: Iedereen blij en vrolijk. En vervolgens werd er geappt. Stefan, praat me even bij, want ik begrijp dat we weinig...
1: Ja, Jorian appte dat Eline een deelnemer is.
0: Ja.
1: En dat Eline de vrouw is.
2: Henrike is een deelnemer, die wilde dat liedje horen.
0: Ja.
1: Ja. En, ja.
0: Maar Henrike is niet jarig.
1: Nee, die is niet jarig. Eline is jarig. Eline, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Ja, dit klonk wel een beetje ingewikkeld.
2: Ja.
0: Maar goed, blijf dat gewoon sturen. Dus Jorian, de volgende keer dat je met ons appt. Gebruik even leestekens, punten, komma's, opsommingstekens desnoods met al je nieuwsberichten. Eén nieuws is, mijn vrouw is jarig en ze heet Eline. Dat zou ik dan handig vinden. En ze is 25, dat mag in één berichtje. Dan een punt. Of ik wil een volgend berichtje. En dan zeg je, Henrike wil graag een liedje aanvragen. En dat liedje wat Henrike wil aanvragen is Frans Bauer. En dan zijn we er wel ongeveer.
1: Ja, dan snappen we het in ieder geval.
0: Goed.
2: Dan komen wij er in ieder geval uit hier in de studio.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Maar goed, dan hebben we dit maar weer rechtgezet. Dus we hebben nu alvast de verjaardag van Henrike gevierd. Geen idee wanneer ze jarig
2: Eline,
0: is.
2: Eline, ja, nu halen we nog weer door elkaar.
0: Nee, we hebben Henrike genoemd en die was niet
2: jarig.
0: Ach
2: ja, dus god. Die hebben we Henrike inderdaad alvast gefeliciteerd.
0: Ja, goed. We gaan nu een liedje van Stefan draaien. Stefan, het is zover.
1: Ja, het is zover.
0: Ja, hoe erg is het?
1: Want ik valt wel mee, ik vind ik in ieder geval.
0: Nooit voor, maar ik weet nog, de vorige keer hebben we onze koptelefoons afgezet. En rustig de tijd uitgezeten.
2: Ik ben toch wel heel erg benieuwd.
0: Het liedje heet Think About It. En wat denk je, die gast spreekt slecht Engels, maar het is echt met een F. Daarom zeg ik het ook zo.
2: Okay.
0: Met een F.
2: Okay.
0: Think About It. En het is van Yoshiko. En tot dan denk ik, dat kan iedereen zijn.
2: Ja.
0: Het kan een klassiek componist zijn. Maar daarachter staat The Dark Side Unleashed.
2: Oh ja, dan wordt het alweer een hele andere vibe.
0: En dan word ik lichtelijk nerveus.
2: Ja,
0: maar goed, we hebben altijd gezegd, we draaien hier alles wat gevraagd wordt. Dus dan moet het ook dit maar weer gebeuren. Dus ga er even lekker voor zitten of ga naar de wc. Dat mag van mij betreft allebei. Maar dit is Yoshiko met Think About It. Speciaal voor Stefan.

0: Ja, we moesten hier even van bijkomen. Ik kon even niet anders.
1: Jongen.
0: Het was echt heftig, hè?
1: Ja, ik had de geruchten gehoord over deze muziekkeus, maar ik wist niet dat die van Stefan vandaan kwam.
0: Ja. En het ergste is, hij zei ook nog, nee, deze valt mee.
1: Ja.
0: En ik geloofde dat ook gewoon.
1: Ja. Is, ja, zo goed gelovig zijn wij dan ook.
0: Het is ook gewoon ernstig. Dat we denken van, oh, maar dan kunnen we deze wel gewoon hebben.
1: Ja, deze kan dan wel op de radio. Dit is voor iedereen dan. Ja.
0: Oh, nou, even bijkomen. Maar. We hebben één gast in de studio.
1: Hallo.
0: Supergezellig. Gezellig dat je er bent. Vertel even wie je bent.
2: Suzanne Verweg.
0: Suzanne, wat fijn dat je in de studio bent.
2: Ja.
0: Hoe gaat het met je, Suzanne?
2: Goed.
0: Daar ben ik blij mee. En je wilt wat vertellen aan ons. Vertel eens.
2: Ik ga meedoen met het Olympiad.
0: Oké.
2: Voor spieren weer.
0: Oh, en dan ga je dan geld ophalen voor het goede doel?
2: Ja.
0: Is dat wat je doet?
2: Ja.
1: En wat mooi.
0: En wat betekent dat? Wat ga je dan? Moet je een eind lopen? Of moet
2: lopen.
0: Oké. En waar is dat?
2: Verder? Vlies. Ja. En tuin van Exlo.
0: Oh, in Exlo.
1: Oh, oké.
0: Dat is wel een mooie omgeving in Exlo.
1: Ja.
0: En heb je dat al vaker gedaan? Of is het de eerste keer?
2: Ja.
0: Oh, en moet je dan ook heel erg oefenen? Of kun je dat zo wel?
2: Kan ik zo wel.
0: Oh, dat is heel goed.
1: Wat goed zeg.
0: En dat doe je voor het goede doel. Ja. En hoe gaat het dan? Gaan mensen je sponsoren? Of,
2: sponsoren.
0: En daar moeten we natuurlijk even mee helpen. En hoe gaat dat dan? Is dat ergens via een website of is dat...
2: Website heet Olympiad.
0: Ja. Oranjepad. Wat?
2: En de team heet...
0: Oranjepad 2026.
2: Ja.
0: Ik zie het staan. Ja. Ik ben ondertussen...
1: We hebben hem gevonden.
0: En daar sta je dan... Word je dan persoonlijk gesponsord? Of is dat gewoon iedereen bij elkaar?
2: Kan ook. Iedereen bij elkaar of ik alleen.
0: Oh, dat kan allebei. Oké. Okay.
2: Ja.
0: En doen er veel mensen mee?
2: Ja.
0: Ja?
2: Mijn moeder.
0: Ja.
2: Mijn schoonzusje.
0: Ja.
2: En mijn vriendin.
0: Oh, wat leuk.
1: Dan gaan jullie samen lopen.
2: Ja.
1: Oh, fantastisch. Erg leuk.
0: Heel erg bijzonder. Voor het Prinses Beatrix Pierfonds op 10 oktober zie je staan. En dat is al best wel snel. Dat is met 3 weekjes, denk ik, ongeveer.
2: Ja.
0: Oh, leuk. Ik ben benieuwd hoeveel mensen eraan meedoen. Dit is wel iets voor om aandacht aan te besteden wat mij betreft. Misschien kunnen we het linkje even delen via onze Instagram-pagina. Dat is misschien wel aardig. Dan helpen we je een beetje met de promotie.
2: Ja.
0: En dan, als je geweest bent, dan wil ik natuurlijk ook weten hoe het was.
2: Ja.
0: Ja, kunnen we dan afspreken dat je nog een keer weer komt?
2: Ja.
0: Want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe dat dan is.
2: Ja.
0: Ik zie al dat heel veel mensen eraan mee gaan doen. Dat het best wel een tocht is.
2: Ja.
0: Vind je het ook een beetje spannend of valt het mee?
2: Valt mee.
0: Oh, je vindt het vooral heel erg leuk.
2: Ja.
0: Mooi hoor. Nou, spontaan dat je even bij ons aan de deur kwam.
2: Ja.
0: Dat vind ik heel erg leuk. Gezellig dat je er was.
2: Ja.
0: Als je nog een liedje hebt, gaan we zo meteen even doornemen hier tussendoor. En dan gaan we ook nog een liedje voor je draaien. Want dan zit er altijd wat bij. En in de tussentijd doen we dan even een verzoekje van Ilona. En die wilde wat aanvragen voor Suzanne.
2: Ja, daar dat we ben ik.
0: Dat
1: oh,
0: jij.
1: Dat ben jij. Ja, kijk.
0: Weet je ook wat ze heeft aangevraagd?
2: Normaal.
0: Hou je van normaal?
2: Ja.
0: Dan gaan we die draaien. Dit is Oer het Hart van Normaal. Speciaal voor Suzanne.

0: het verzoek is die...
1: Tollen om de oren.
0: En het is een verzoekje van Stefan. En dan hoor ik u alweer nerveus worden thuis. Maar dat is in dit geval niet nodig. Want dit was best een subtiel verzoekje. Die eigenlijk wel bij ons alles muzieksmaak past. En dat maakt het ook wel weer bijzonder. Ondertussen worden we helemaal gek geappt door iedereen. Allemaal op verschillende mensen. Je doet het leuk trouwens. Zal ik even live met je delen. Hoor ik.
2: Dank je.
0: Van de achterban.
2: Altijd goed om te horen.
0: En de verzoekjes rollen ook nog gewoon binnen. Staat jouw verzoekje er nog niet tussen, dan moet je dat vooral even doen. En tot nu toe was het heel veel Nederlandstalig. Dus we waren in de tussentijd aan het bedenken, welke zullen we dan in het Engelstalig doen? En ik had een aantal opties klaarstaan. En dat is altijd even zoeken. Wat vinden we leuk, wat vinden we niet leuk?
2: Moeten wij dan weer veel te lang over nadenken ook.
0: Ja, dus gewoon veel te veel leuke muziek.
2: Ja, precies.
0: Ja, en wat draaien we wel, wat draaien we niet? Gelukkig hebben we 2 uur. En als de tijd voorbij is, dan plannen we gewoon een nieuw momentje. Dus dan, dat kan ook. Blijf gewoon je verzoekje sturen. Zolang de 2 uur niet om is, is er zeker nog een kans dat we je liedje gaan draaien. En dat doen we met plezier. We hadden net Suzanne. We zullen via onze Instagram-pagina nog even een linkje delen naar haar actie op wandel.nl. Doet ze mee aan het evenement. En dat vind ik echt heel erg knap dat Suzanne dat doet. En dat ze zich inzet voor het Beatrix... hoe heet dat? Spierfonds Beatrix? Even spieken.
2: Ja.
0: Even in mijn Prinses Beatrix Spierfonds. Dan zeggen we het ook maar even goed. We zullen het linkje met je delen, want het zou fijn zijn als we met z'n allen Suzanne steunen. En misschien wel langs de lijn met een spandoek, wie weet. Dat is ook best wel leuk.
2: Ja, een hele club van Baaldeborg die kant op.
0: Ja, misschien met een cameraatje even opnemen.
2: Zeker.
0: Ook leuk voor de achterban. Ja, dat is jouw vak.
2: Dat is weer mijn vak, zeker.
0: Ik moedig het alleen maar aan.
2: Hij staat genoteerd.
0: Heel goed. In onze Engelstalige categorie hebben we gekozen voor iets van Billy Joel. En dit is Uptown Girl.

0: Terwijl we richting het einde van uur 1 alweer gaan, hebben we natuurlijk ook gewoon nog nieuws wat we met je willen delen. Je had iets nieuwsachtigs om te delen.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, daar beginnen we al, hè? Vorige week was het...
0: Wat hebben we?
1: Super druk. Vorige week was het super druk op het arbeidscentrum De Vlinder in Ommen.
0: Oké. Okay.
1: Toen werden aan de overkant bij de Aldi 50 fietsen geparkeerd. En kwam men op de koffie met appeltaart.
0: Oh, spontaan of was het gepland?
1: Het was gepland, gelukkig. Oh, want anders hadden we niet genoeg appeltaart gehad, denk ik.
0: 50 man appeltaart.
1: Dat 50 man appeltaart. Het zat ook, het restaurant zat ineens bommetje vol. En daar kwamen mensen die op de camping De Kleine Beltjes hier in Hardenberg zaten. Mm-hmm. Hadden een leuke fietstocht. Wilden tussendoor eventjes op adem komen. En dat deden ze. Onder het genot van een kopje koffie en appeltaart. Die door deelnemers van het arbeidscentrum gemaakt waren.
0: Heel erg leuk. Leuke actie.
1: Zeker. Was een mooie samenwerking tussen de dagbesteding en een stukje team van de keuken. Mm-hmm. Dus het was een groot succes. Ik heb gehoord dat ze volgend jaar terugkomen.
0: Oh, nou, welkom zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ik vind het wel leuk dat dat zo spontaan gebeurt. Ja. Ik zat het nieuwsberichtje even op te zoeken. Ik denk, hoe komen mensen nou zo spontaan met de 50 man op de koffie?
1: Ja.
0: Maar de ouders van collega Elsien.
1: Dat klopt.
0: Die organiseren speciale 55-plus weken op de camping. En zo kwamen ze daarop. Mooi. Ik vind het leuk. Ook midden in de samenleving.
1: Dat precies. Is ook, daar
0: precies
1: gaat het om.
0: Wat de essentie is volgens mij van Waldenborg.
1: Ja, waarom zou je duur je geld uitgeven in een restaurant als je dat ook gewoon lekker op de Vlinder kunt doen?
0: Ja, met gezellige mensen.
1: Met gezellige mensen.
0: Wordt altijd gewaardeerd als je komt. Ik vind het altijd... hier is het ook altijd leuk om te zijn. De sfeer is altijd goed. Mensen zeker. Zijn altijd gezellig. Dus daar komen we met plezier. Ik moet ook maar naar Ommen volgens mij. Maar ik krijg er ook een appeltaart bij. Ja. Ik krijg vaak kroketten en zo vrijdag tussen.
1: Ja, ja, ik denk dat het in Ommen net even iets gezonder is. Ik weet niet waar het dan gezelliger is. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Hey, laten we dat ook maar ons dan maar niet aan.
1: Daar laten we ons maar niet aan gaan branden.
0: Lijkt me goed. We gaan richting eind uur 1. En dat wil zeggen dat we nog een volledig uur te gaan hebben. Dus blijf vooral hangen. Want we hebben nog genoeg voor je te draaien. En in de tussentijd heb ik nog eentje klaarstaan. Van Ruben Luders. Die komt van de Houtgroep. En die wilde graag horen. Samen niet alleen. Dus die gaan we draaien. Dan gaan we naar het nieuws. En dan zijn we heel snel bij je terug in uur 2. Tot zometeen.
2: Begon mijn

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen. Met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
0: Dit is RTV 4.
1: Radio Uniek.

0: 100%. En we zijn weer begonnen aan uur 2. En Stefan wilde graag even afkondigen. Stefan, doe maar even.
1: Ja, de nummer van 100% van Flemming waren voor mijn lieve neefjes Max en Ref. Ringeling.
0: Max en Ref. En jouw moeder die was ook aan het appen volgens mij.
1: Ja.
0: Het is één grote gezellige bende hier in de studio. We hebben getwijfeld of we een Polonaise zouden doen.
2: Ja, inderdaad.
0: Maar dat werd een beetje lastig. Gezien de ruimte. Dan is het een beetje een omdraai Polonaise. Dan lopen we hier naar de deur en naar achter de voren terug.
2: We kunnen straks nog even proberen. Of het lukt.
0: Ja, kijk hoe ver we komen.
2: Ja.
0: Nou, ik ben nu al voor. Ik hou er wel van. Een beetje improviseren in zo'n studio. Geen probleem. Dat was weer een verzoekje die we binnen hebben gekregen. En die ik gelijk weer even naar het nieuws heb gestart. Want de tempo moet nu omhoog, anders halen we het niet. Zo werkt dat.
2: En dan hebben we straks nog een uurtje aan verzoekjes over, zeg maar.
0: Dat is eigenlijk altijd zo. We gaan gewoon op de lijst. We hebben zometeen ook nog een gast.
2: Yes.
0: Dus daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. We gaan het nog maar niet verklappen, denk ik. Want dat moet je ook niet...
2: Nee, dat kan hij volgens mij heel goed zelf. Heel goed vertellen. Ja,
0: oh,
2: zeker.
0: Hij doet zijn eigen introductie.
2: Ik denk het wel.
0: We doen een ouderwets voorstelrondje. Dat lijkt me uitstekend. In de tussentijd voor mijn collega die mijn spullen heeft klaargezet voor deze dag. Dat is altijd fijn. Dat is onze eigen Jeffrey. En die kennen jullie eigenlijk niet, want Jeffrey is alleen maar onze schim in de studio.
2: Ik hoor nieuwe namen, nieuwe namen.
0: Ja, Jeffrey en Rick hebben het vandaag gefixt. En die zetten allerlei dingen in de computer om. En dat is wel grappig. Ik kan dat op mijn scherm zien, terwijl ik er niet aan zit. En dat mag ook niet. Dus die mannen die loggen in op afstand en die klikken dan 6 keer. En dan is mijn hele programmering weer omgegooid. Ik vind dat wel knap. En toen zei ik tegen Jeffrey, kan ik dan nog iets voor je draaien? Ja, dat kon, zei hij. En dat moest speciaal voor Tom zijn. Dat is nog de vraag, wie is dan Tom? Dat weet ik niet. Maar dat mysterie, dat klaren we nog wel op.
2: Als Tom het zelf maar weet, dan is het goed.
0: Ja. En Jeffrey is altijd bezig om muziek onder andere in onze database te krijgen. Dus hij vroeg een liedje aan en hij zei gelijk, die staat niet in de database. Zo iemand is dat.
2: Oh, zo een. Ja,
0: die kent ongeveer de hele database uit zijn hoofd. Dus dan moet je even Spotify opstarten. En gelukkig hebben we dat ook. Dus het is er een van Natasha Bedingfield. Dat is niet een hele onbekende.
2: Nee.
0: Maar die heeft samen met Simple Plan... heeft ze een liedje gemaakt. En dat heet Jetlag. Dus het verzoek is om die te draaien. Dus van Jeffrey voor Tom. En namens ons allemaal, dit is Jetlag.

0: Er is inmiddels een gast aangeschoven. Gast aan tafel. Jij doet de introductie volgens mij. Doe eens.
1: Nou ja.
0: Wie hebben we aan tafel?
1: Wie hebben wij aan tafel zitten?
0: En waarom moeten we het nog spannend maken? Dat kan ook, hè?
1: Nou, dat zou ook nog kunnen, maar ja. De pauken er zelfs bij, Barry. De pauken erbij. Barry Holzappel is aangeschoven bij ons.
0: Barry.
1: En volgens mij kun jij heel goed uitleggen. Wat doe jij in het dagelijks leven, Barry?
2: Nou, wat ik in het dagelijks leven doe, is zowel hier op de koppeling werken, maar ook op het, bij het mediateam van Badenborg en Friel. En ja, dat doe ik met heel veel plezier.
1: Ja, mediateam, wat is dan mediateam? Ja, kun je dat zo even kort uitleggen?
2: Dat kan ik. Het mediateam is eigenlijk een team bij Badenborg en Friel dat het nieuws, de post, een heel aantal van de posters maakt. Het journaal maakt van Badenborg en Friel zelf.
1: Die is nog vrij nieuw, hè, dat journaal?
2: Het is nog vrij nieuw, ja. Yes. Dus ja, dat soort dingen maken we eigenlijk allemaal. Een beetje de media onderdelen van Badenborg Friel doen wij.
0: Leuk. Ja. Maar een echt nieuwsprogramma, dat is leuk. Waar wordt dat uitgezonden? Kan ik dat zien?
2: Dat kan je zien. Dat komt altijd op YouTube.
0: Oké.
2: Daar komt altijd het journaal.
0: En hoe vaak mogen we dat zien?
2: Even kijken uit mijn hoofd. Volgens mij elke maand wordt er wel. Ja, er wordt elke maand erin gemaakt.
1: Elke maand, zeker.
2: Ja, ja. Om en om.
1: Het mediateam van Badenborg en Friel is onderdeel van de afdeling communicatie.
0: Ja.
1: Zijn gewoon collega's van ons en we verdelen onderling het werk. De wat moeilijkere klussen die krijgen Lisa en ik, zeg maar, mijn co-host.
0: Ja.
1: En Barry pakt vaak net even de leukere dingen ertussen uit.
0: Oh, je hebt eigenlijk de mooiste plek, Barry, denk ik,
2: ja,
0: in het team.
2: Als je het zo schaast, ja, zeker.
0: En wat zijn
2: ja.
0: de leukste dingen? Is het nieuws, is dat dan het leukst? Wat zijn de leuke dingen voor jou?
2: Voor mij de leukste dingen zijn vooral, ik vind dan vooral de posters maken. Maar het allerleukste vind ik nog steeds het presenteren, zeg maar, en het interviewen. Dat vind ik het leukste om te doen.
1: Daar ben je ook goed in.
2: Ja, dus heb ik ook al benoemd dat als ze me een taak geven, dan is dat de taak waar ik het meest in mijn kracht zit.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus.
1: Ja, dan staat hij heel professioneel voor een greenscreen van alles op te nemen. En dan.
0: Dat is dapper. Dat durfde niet heel veel, volgens mij.
2: Nee.
0: Maar word je er nerveus van of helemaal niet?
2: Nee, want ik kan gewoon in mijn privé oefen ik ook, omdat ik ben in mijn privé ook gewoon een hobby livestreamer die live gaat wanneer die wilt.
0: Yeah.
2: En dat heeft mij wel heel erg goed voorbereid op presenteren, want je bent eigenlijk ook gewoon een soort van aan het presenteren wat je aan het doen bent op je scherm.
0: Mm-hmm. Dus. En doe je ook video of alleen audio?
2: Nee, dat is ook met video, met webcam en dus dat is met alles.
0: Oké, okay. En dan waarom zit je dan eigenlijk niet bij RTV4? Is dan even mijn
1: goede vraag.
0: Want je maakt de content, moet je tegenwoordig zeggen. Je mag geen televisie en radio meer zeggen.
1: Maar nee, dat is ook
0: content.
1: Zo.
0: Dit lijkt me ook wel iets voor de lokale omroep. Voor de streekomroep in dit geval.
2: Ja, die zijn niet op mijn pad gekomen. En dit mediateam wel.
0: Oké. Okay. Dus, nou, dat maar. We zijn er niet uitgepraat.
1: Wat niet is, kan nog komen, hoor ik al wel. Ja.
2: Dus,
0: En dan ben je voornamelijk nieuws georiënteerd. En je maakt dan de layouts, de vormgeving.
2: Ja, ik. Doe inderdaad posters, de layouts inderdaad. En ja, ik help op alle fronten mee.
0: Mm-hmm. Ja. Dus. Doe je dat nog zelf tegenwoordig of is dat allemaal AI?
2: Met behulp van, maar ook nog best wel een deel zelf. Tenminste, ik doe dat nog best een deel
0: dat
2: zelf.
0: Dat doet niet iedereen, nee, dat geloof ik.
1: En dit mediateam zit echt nog wel de creatievelingen die zelf even goed nadenken over wat ze mooi vinden. En weten dat dan ook heel goed te maken uiteindelijk. Want je bent ook niet alleen, hè? Je hebt een best wel een groot team.
2: Zeker.
1: Bij Badenborg mediateam om je heen.
2: We zijn met z'n in totaal. Eigenlijk in totaal 5 mensen die erbij zijn gekomen en dan Lisa nog.
1: Ja, klopt. Dus.
0: Oh, dus het team is 7.
1: Best wel een groot team, ja. Oh, en dan 2 dagen in de week. Dus dan zijn ze wel. Kunnen ze best wel wat maken, inderdaad.
0: Ik heb foto's gezien van de plek, volgens mij. Dat is toch een speciaal kantoor, studio, iets voor.
1: Klopt, ja, volledig studio hebben we nog niet helemaal.
0: Nee.
1: Maar we bouwen dan wel iedere maand een studio op.
0: Ja.
1: Met een greenscreen en alle camera's en het lichtwerk wat daarbij komt kijken. Dan heeft iedereen een rol. Ja, Barry staat voor de camera, maar we hebben ook nog mensen die gewoon achter de camera het werk doen. En zorgen dat Barry mooi in beeld komt, goed in beeld komt.
0: Ja. Oh, dat gaat lukken, dat mag geen probleem zijn.
2: Nee.
0: Toch?
1: Zeker niet.
0: Radio werkt ook prima, maar televisie denk ik ook. En heb je nog ambities om daarin verder te gaan? Moet het groter worden? Wil je landelijk? Wil je een eigen quiz of een eigen praatprogramma op nationale televisie? Waar eindigt dit voor jou?
2: Voor mij eindigt het. En hierin zeg ik sky's the limit. Want voor mij eindigt het waar ik zelf erachter kom dat het gewoon niet verder wil. Dus ik probeer eigenlijk gewoon het zo ver mogelijk en zo breed mogelijk te trekken. Dat is eigenlijk wel mijn doel. Dus, dus de sky is the limit hierin voor mij.
0: Heel erg leuk. Ik zeg, blijf nog even zitten. Ik moet even tussendoor een verzoek nummer draaien. Kan wel even, hè?
1: Jazeker.
0: Heb je haast eigenlijk?
2: Nee,
0: dat zeg ik. Ik wil geen druk leggen op je schema. Anders gaan we zo meteen gewoon verder.
1: Hij blijft gewoon hier.
0: Tussendoor doen. Via Stefan. En dat was er een van Robin, volgens mij.
3: Ja, klopt.
0: Weet je het nog?
3: Ja, Sesamstraat met het nummer precies weet ik niet meer.
0: Oh, dat weet ik dan. Het heet de Alphabet Mars. Dat is een mooie tegenhanger om een beetje stabiliteit in het programma te krijgen. Dit is Sesamstraat met de Alphabet Mars.
4: Jee, het

0: alfabet, dat is een lange rij van letters. Alle letters op een rij, wel 26.
1: Alle letters die er bestaan.
0: En die rij van letters, die lopen weer helemaal langs.
1: Weet ik, Ernie. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
0: Kijk maar eens goed om je heen, misschien zie je in de kamer wel iets.
1: Een appel? Ik zie een appel. Ja.
0: Dat hele leuke alfabet begint dus met een E. En als je nog geen woorden weet, dan doe zeg je ons maar een
2: is het nou de bedoeling dat we daarbij door de kamer marcheren, als ik het begrijp, Ernie?
3: Zeg ken jij het alfabet, het alfabet, het alfabet? Zeg ken jij het alfabet, dat gaat van ABC. En met dat leuke alfabet, alfabet, alfabet. En met dat leuke alfabet, daar maak je woorden mee.
4: Dat hele leuke alfabet. Het gaat verder met een B. We noemen weer allemaal woorden op. Je doet maar met ons mee.
3: Ballon.
2: Willem. Bloemen. Zeg en weer.

0: Het alfabet. Zeg, ken jij het alfabet? Dat gaat van ABC. En met dat leuke alfabet. Alfabet. Met dat leuke alfabet. Dan maak je woorden mee.
1: En met de I komt de F van fiets.
0: En weet het fijn?
2: We gaan gewoon verder met de G om er gewoon vanaf te zijn.
0: Fabriek. Fornuis.
2: Mijn fornuis.
1: Mijn kinderdoek.
3: Ik weet dat het alfabet nog echt heel veel verder gaat dan dit. Maar ik zal al gelijk verklappen dat dit nummer 7 minuten en 27 minuten duurt. Dat is net geen half programma. Maar we hebben maar in goed overleg besloten dat we maar even verder gaan met waar we gebleven waren. Want we hebben nog zoveel te doen, te bespreken en verzoeknummers. Dus de alfabetmars. Ik vind hem wel leuk trouwens. Ik ga hem nog wel afluisteren. Maar ja. niet in deze uitzending. Dus we gaan verder, want we waren gebleven bij het mediateam. En ook hier waren we weer gewoon aan het doorhoeren onder de muziek. Van waar moeten we het nou nog over hebben? En wat was de conclusie? Waar gingen we het nou over hebben?
4: Over de bingo de online bingo die we nog gaan organiseren. Op
5: 3 november.
4: Yes.
5: Ik help november. Je eventjes.
4: Ja, ik was even aan het zoeken aan de datum.
3: Overdag, s'avonds.
4: S'avonds.
5: S'avonds om 7 uur?
4: Ja, vanaf 7 uur.
3: Ja. Komt dan heel Ballenpark bij elkaar in de Ziggo Dome? Of hoe zie ik dat voor met zo'n bingo?
4: Nee, het is een online bingo. Dus die kun je gewoon via YouTube, via de livestream daar, die we daar dan hebben, kun je die aanzetten. En de bingo-kaarten worden digitaal naar je toegestuurd. En die moet je even via je begeleiding laten uitprinten.
3: Ja.
4: En dan kun je in principe gewoon via de livestream mee bingoen.
3: Dat is heel erg
4: dus.
5: Leuk. Okay. Altijd leuke prijzen te winnen.
4: Zeker.
5: Toch? We hebben het 1 keertje eerder gedaan.
4: Ja.
5: Was groot succes. Dus het is nu een halfjaarlijks
3: project. Nu ben
5: projectie.
3: Ik natuurlijk wel even benieuwd. Wat kun je dat dan zoal winnen? Kun je daar al iets van zeggen? Of is het nog onderhanden?
5: Tipje van de sluier oplichten?
3: Wat kon je de vorige keer winnen? Mag voor mij.
4: Dat kunnen we wel zeggen. Wat je de vorige keer kon winnen.
5: Ja, doe maar. Vertel.
4: De vorige keer kon je de verschillende pakketjes winnen. Die we bij verschillende sponsoren opgehaald hebben. We hebben volgens mij een Mode de Lely pakket gehad. Waar dan bakmiddel in zat.
3: Oh, ja.
4: En
3: ja.
4: Wat ze daar dan maken, zeg maar. Dat soort dingen. Dus we doen ook altijd ons best om wel sponsoren te vinden die mooie prijsjes sponsoren. En die geven we dan altijd weg.
3: Leuk. En dat lukt ook?
4: Tot nu toe was het altijd gelukt. Als we op zoek gingen naar sponsors om er een X-aantal te vinden. Dus.
3: En die hebben we nu al of moeten we nog iets oproepen of zo? Waar zetten we?
4: Nou ja, we hebben al wel wat, maar het meer is altijd welkom.
3: Oké.
4: Dus ja, als we bedrijven zijn die meer prijzen zouden willen sponsoren, dan... Dan moet ik even nadenken wat er ook alweer het mailadres was. Dat weet ik even niet meer.
3: Via radio@baldeborggroep.nl komt alles.
5: Dan komt hij ook binnen. Dus. Zeker. Dus sturen wij het wel weer door.
3: Ook wel zeggen, wat mij betreft kan dat. Maar.
5: Ja.
4: Dus dan,
3: en als het bij ons binnenkomt, dan sturen we ze door. En zijn we dan op zoek naar eten? Of zijn we op zoek naar LED-televisies?
4: Het is wel handig dat de meeste prijzen lang houdbaar zijn. Omdat we ze soms niet allemaal weg kunnen geven. Dus het liefst wel gewoon dingen die lang houdbaar zijn. Dus die niet zo snel kapot gaan. Maar als er wat eten tussen zit, is het natuurlijk niet erg. Maar...
5: Een leuk knutselpakketje misschien, dat soort dingetjes.
4: Dat is wel het makkelijkst.
5: Ja.
4: Anders moeten wij ze de hele tijd bewaren en dan gaan ze over datum en heeft de winnaar er niks meer aan. Dus.
3: Nee, dat zou echt jammer zijn. Maar klinkt wel gezellig. Deden vorige keer veel mensen mee eigenlijk?
5: Oeh, dan vraag je me zo wat.
4: Ja,
5: daar hadden we toch best wel wat, wat mensen.
4: We zijn alle bingo-kaarten die ik toegemaakt heb zijn opgekomen. En ik heb toch echt wel 50 bingo-kaarten gemaakt. Dus we hadden er allemaal één. Dus we hadden wel iets van 45 mensen. Dus,
3: Kijk, zit je dat dan op je YouTube-kanaal te doen? Of hoe volgen we dat?
4: Ja, dat kan je gewoon volgen op de YouTube-pagina van het mediateam Onne en Vrion.
3: Ja.
4: Badenborg en Vrion.
3: Ja.
4: Daar kan je het volgen. En daar zal het ook zijn. En op onze socials gaat er sowieso nog een poster gepost worden.
3: Ja.
4: Of die moet inmiddels al gepost zijn, maar volgens mij nog niet.
5: Dus volgens mij heb je nu de primeur vandaag. Dus.
3: hij wordt nog gepost.
4: Yes, dus.
3: Pakken we ook mee.
4: Er is altijd een poster.
3: En kunnen mensen ook van buiten meedoen? Vraag ik voor een vriend.
4: Dat weet ik zo.
5: Het lukt nu op dit moment, dan hebben we dat nog niet geregeld. Maar hoe meer publiek, hoe beter wij dan weer kunnen uitbreiden. En dan, dan maken we er misschien nog wel een heel breed feestje van.
3: Ja, daarom.
5: Ja.
3: Daar zal
5: ik bingo is altijd leuk.
3: Ja. Daarom. Zeker als het online is.
4: Yes.
3: En dan pak je dan ook zelf de balletjes?
4: Nou, dat is het leuke. De vorige keer deed ik dat inderdaad. Toen was ik bingo master. En toen haalde ik inderdaad, was ik degene die de balletjes eruit rolde. En... eigenlijk een beetje het presenteren deed met het opnoemen van de nummers. Dus ja, ik pak zelf de... Uitgaande van de vorige keer pak ik de balletjes. Zoals ik dat voor... dat heb ik de vorige keer ook gedaan. Dus,
3: Oké, we hoeven geen oproepje te doen voor een lieftallige assistente die dan... Nee, balletjes uit de machine haalt en ze aan jou overhandigt, heel officieel.
4: Die hebben we al. Dat zijn een aantal hele mooie, fijne collega's. Ja.
3: Ja. Ja. Oh, die help je daarmee.
4: Ja.
3: Dus dan is het druk bij jou achter het scherm.
4: Ja, want we zaten de vorige keer met z'n drieën voor de uiteindelijk aan het tafeltje van de die in beeld stond. Dus toen zaten we er met z'n drieën.
3: En dan zit iemand thuis en die heeft die kaart uitgeprint en die heeft bingo. Hoe weet jij dat iemand bingo heeft? Wat doen ze dan?
4: Daar hebben we dan een telefoon voor. En dat telefoonnummer moet dan gebeld worden. En dan is het wel de eerste beller die binnenkomt, die wint.
3: Ja.
4: En dat is iets wat wel duidelijk gezegd moet worden. De eerste beller die binnenkomt, die wint.
5: Ja, dat nummer moet onder speed dial.
4: Ja.
5: Want anders dan vis je alsnog achter het net.
4: Ja.
3: Ja, want je wilt ook snel kunnen bellen dan.
5: Zeker.
3: Ik zou er wel een beetje nerveus van worden als ik bingo had. Ik het nummer en dan heb ik dus het verkeerde nummer. En dan krijg je mijn handen aan de lijn. Moet ik eerst weer gaan uitleggen dat ik verkeerd verbonden ben.
5: Ja, ik hoorde al verhalen over, de vorige keer over begeleiders die inderdaad zo met die telefoon in de hand zaten. En dan was het op het moment dat de bingo geroepen werd in de woonkamer. Gelijk, hup, bellen.
3: Ja. En dan checken wie het ook alweer was.
5: Ja, precies.
3: En hoe controleer je dan of het een juiste bingo is? Heb jij al die kaarten in je computer of zo?
4: Daar hebben we dan, zeg maar, in de taakverdeling hebben we daar een van de collega's een taak voor gegeven. En die, die controleert dat dan en die geeft dan aan of die bingo correct is.
3: Ja.
4: Nou ja, en dan, vertel ik indien dat ik achter de, weer als bingo master mag zitten, dan... Dan zal degene, de bingo master zal dan omroepen, zeg maar, van de bingo is correct verklaard. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen.
3: En als hij niet correct is, moet je dan een liedje zingen?
4: Hebben we wel vorige keer geprobeerd, alleen meestal laten we het. Want de meeste mensen vinden, ja, die vonden dat toch wel spannend. Dus hebben we niet gedaan.
3: Oh. Dus, ja. Ja. Ja. Dat je niet zomaar gaan bellen. Een beetje spammen om te kijken of je, terwijl je eigenlijk geen juiste bingo had.
4: Dat komt wel
3: maar
4: goed.
3: November, zei je. En dan kunnen mensen tot het laatste moment bingo kaarten opvragen.
5: 3 november, 7 uur 's avonds.
4: Yes.
5: Volgens mij tot de dag zelf dat er gemaild kan worden, of niet?
4: Ja, volgens mij ietsje eerder daarvoor, volgens mij.
5: Als we dat wel lastig verdelen.
4: Ja, want de vorige keer deden we dat wel. En toen hadden we op de valreep iedereen de kaarten, hadden die op de valreep op tijd binnen. Dus volgens mij was het nu wel van plan dat we een halve week van tevoren, misschien een week van tevoren wel... Volgens mij, ik denk een halve week van tevoren, dat we wel zouden beginnen met versturen alvast.
5: Dan houden we dat gewoon aan.
3: Ja. Ja. Een halve week van tevoren. Volg vooral de mediakanalen, denk ik. Daar zal het vast in gedeeld
5: worden. We gaan hem nog wel delen.
3: Nieuwsberichten en alles wat langskomt. Ik zeg, kom een keer weer. Misschien moeten we ergens samen gaan werken. Want alles wat jij onder andere doet met het mediateam, ik zie wel ergens een overlap met de omroep.
4: Ja, ik ook.
5: En zeker weten.
3: En ergens een breder bereik krijgen met elkaar.
4: Zeker.
3: En wat we dan doen is, dan maken we er samen een feestje van.
4: Zeker.
3: En dat vind ik altijd gezellig. Dus laten we dan ook maar feestje draaien. Dit is Fons Veuring.
6: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: En we gaan weer verder. En ondertussen bedenken, wat kunnen we nou nog allemaal doen voordat de tijd om is? Dus het wordt steeds lastiger plannen. En nu was er iets leuks met Halloween. Klinkt spannend, maar is eigenlijk vooral gezellig.
1: Vooral gezellig, inderdaad. Een leuke Halloweenavond in Zwolle. Mm-hmm. Op 23 oktober dan komt ABC Date naar Zwolle.
0: Denk wat dat is als... dat?
1: ABC Date, dat is een... ja, god, hoe leg je dat makkelijk uit? Dat is een organisatie die helpt mensen met een beperking met elkaar in contact komen. Mm-hmm. Voor vriendschappen, relaties. En daar ondersteunen zij bij. En nu gaan ze ook een leuke Halloweenavond organiseren. En dat doen we... Even kijken. De plek in Zwolle, dat is ook altijd leuk. Hè? Als je dat er dan ook bij hebt.
0: Ah, ongeveer. Zwolle is wel vrij groot.
1: Ja, precies. Ze spelen leuke Halloween-spelletjes die avond. Je leert daar nieuwe mensen kennen. En je maakt er samen een gezellige avond van. En woon of werk je binnen Baaldeborg of Frion, dan kun je via begeleider opgeven hiervoor.
0: Ja, nu zitten we natuurlijk op...
1: Nou zitten we. Ja.
0: Want stel nou dat je dat niet bent.
1: Stel nou dat je dat niet bent.
0: Ja, dat je geen interne bent. Dan kun je het worden.
1: Dan kun je dat worden.
0: Ja, want er zijn een hele hoop vacatures, zag ik. Want een soepel bruggetje is er eigenlijk, hè?
1: Ontzettend soepel.
0: Ik zag een vacature bij de Mauritshof. Dat is in Rijssen. En daar kun je persoonlijk ondersteuner worden. Onder andere... Met 33 bewoners. En die zijn allemaal tussen de 30 en de 80. Dat is best een ruime leeftijd, denk ik. En dan word je persoonlijk ondersteuner. Dus dat is maar één van de vacatures die er zijn. We pakken er gewoon een willekeurige uit. Want er zijn er best wel veel eigenlijk.
1: Ja.
0: Is dat ook iets voor het mediateam? Een project van jullie om te zorgen dat mensen meer zien wat er hier gebeurt. En zich misschien wel aan gaan melden om hier te gaan werken?
1: Het mediateam gaat wel eens op pad inderdaad naar locaties waar we dan vacatures hebben. En dan wordt daar een leuke video gemaakt. Dan worden de mensen geïnterviewd van... Hey, waarom moet je nou hier komen werken? Mm-hmm. Wat is hier nou zo ontzettend leuk? En dat maken zij dan altijd een mooie video van... die we dan plaatsen bij onze vacatures.
0: Leuk. Dat voegt echt wel iets toe, een video. Wat mij betreft. Dat is
1: zeker.
0: Net wat anders dan een platte tekst.
1: Ja.
0: Leuk. Dus mocht je het vinden, dan kun je dat gewoon op de video's kijken. En die staan op de sociale media kanalen.
1: Op onze socials delen wij inderdaad altijd onze vacatures. Mm-hmm. En anders hebben wij ook altijd nog onze website waar je ook alle vacatures terug kunt vinden.
0: Ah, met linkjes naar video's en zo.
1: Zeker.
0: Nou, aanrader misschien. Ik heb
1: dat lijkt me wel. Kunnen we je niet overhalen, Arjan?
0: Zeker. Alles is te koop, hè? Nee, laten we dat maar niet doen. Barry die was hier natuurlijk net gast. En een van de onderdelen als je hier te gast bent is... wat zou er voor je kunnen draaien?

0: En zo stuiteren we de uitzending door. En we gaan alle kanten op en dat vinden we alleen maar gezellig. Hadden we nog iets bedacht eigenlijk in de tussentijd?
1: Nou, volgens mij niet.
0: Bedenk ik, want ik zit druk in mijn computers te kijken. En ik denk, wat gingen we eigenlijk nog doen? Want ik heb een hele lijst vol met verzoeknummers. En dan probeer ik overal strepen door te zetten. Wat heb ik gehad en wat moet ik nog? En we gaan best goed eigenlijk.
1: Ja, hebben we nog een goed overzichtje?
0: Ja, ik ben er redelijk bij. Want ik hoorde dat Aline gaat trouwen.
1: Ja, ik ken die Aline is.
0: Stefan Keren.
2: Ja, ik ken haar. Het is een begeleider van Beerde Jan, maar ik ken haar toevallig ook uit mijn woonplaats.
0: Oh,
1: kijk.
0: Ja. Daar komt ze ook vandaan. En ze gaat trouwen. Weten we wanneer en met wie?
2: Nee, ja, ik weet dat ze met... Naam ben ik hem kwijt.
0: Oh, dat maakt niet uit.
1: Een heel leuk iemand.
2: Ja hoor.
1: Een heel leuk iemand.
2: Ja.
0: Ja hoor, oké. Okay. Nou, dat klinkt als veelbelovend. En weten we ergens, weten niet ergens wanneer dat is?
2: Nee.
0: En of we zijn uitgenodigd en of we
2: Nee, we zijn helaas niet uitgenodigd.
0: Oh, we kunnen ook geen live programma maken daar. Nee.
1: Nou, maar dat verklaart waarom we ook geen details weten. Want anders komen we alsnog opdagen natuurlijk.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies.
1: Ja, ja.
0: Het zou ook geen goed idee zijn om dat op de radio te noemen, denk ik.
1: Nee, geloof het niet.
0: Aline gaat trouwen, het is zo laat op die locatie. Nee, laten we dat maar niet doen. Maar ze gaat wel trouwen. En Chris vond het wel de moeite om daar dan even een liedje voor aan te vragen.
2: Oh, ik weet de naam weer. Ze gaat trouwen met James.
0: James?
1: Oh, James, kijk.
0: Oh, ja. Dat klinkt ziek. Ja. James. Is het James. Een Nederlander of een Engelsman?
2: Nee, hij komt uit Liverpool, Engeland.
0: Oh, toe maar.
2: Ja.
0: Oh, die nodigen we een keer uit. Dat is misschien wel grappig.
1: Ja.
0: We hebben internationale gasten. Die voegen we gewoon toe in onze lijst.
2: Ja.
0: Ik vind het nu heel leuk. Misschien kunnen we dat na de bruiloft doen.
1: Ja, dan kan hij gewoon vertellen over hoe het was en zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan kan hij even vertellen over...
2: Ja, lijkt me wel een goed idee.
0: Over alles wat we nu niet weten. En over Aline natuurlijk, als je dat wil.
1: En of ze dan ook nog op dit nummer gedanst hebben, denk ik.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Dit is wel weer een heftige uit de categorie Stefan. Stefan, jij weet wat ze hebben aangevraagd, want jij komt elke keer met je telefoon.
2: Ja, snolle bolletjes van met links naar rechts.
0: Ik zeg, ga er allemaal even klaar voor zitten. En dan ga je dit filmen met je collega's, dan deel het met ons. Dit vinden we altijd leuk om te zien.
2: Ja, dat vinden we altijd leuk.

0: Precies. Dus
1: doe Polonaise. Oh nee, dat kan niet, hè, met deze opstelling. Dus geen Polonaise, doe maar naast elkaar, anders wordt het echt heel ingewikkeld. En er worden er opnames van gemaakt en dan deel ze met ons. En als het mag, dan delen wij ze verder. Maar dit zijn dus snollebollekes en dit is van links naar rechts. Sensation 1.

0: Is er een defibrillator of niet? Want...
1: Ah, dat hebben we nog net niet nodig, een defibrillator. Moeilijk woord trouwens, bedenk ik me net.
2: Het is echt zo'n struikelwoordje.
1: Ja. Ja. En de conclusie was, we hebben het niet meegedaan hier in de studio. Dus we roepen iedereen op, doe mee en maak een video. En wij staan hier gewoon naast elkaar te wachten tot het... Goed voorbeeld doet volgen, zeggen ze. Maar dat was in dit
2: geval, nee.
1: Maar er zijn geen opnames van. Dus we hadden erover kunnen liegen, maar zo zijn we dan ook weer niet. Volgende week is een bijzondere dag. En dat is Burendag.
2: Burendag op zaterdag, zeker.
1: Dat vind ik een leuk feestje altijd.
2: Landelijk. Iedereen wordt dan uitgenodigd om leuke dingen met elkaar te doen. En dat doen we ook op de Vlassakkerkamp in Hardenberg aan mee, heb ik gehoord.
1: Oh, en wat doen we dan?
2: Dan is het een hele gezellige middag waar dan allerlei muziek is. Er wordt een speurtocht georganiseerd. Dus allerlei lekkers en vooral heel veel gezelligheid. De buurt is daar van harte uitgenodigd om eens eventjes op het terrein te komen kijken met alle woningen die we daar hebben, alle dagbesteding. Mm-hmm. En de opbrengst van de middag gaat dan naar de aankoop van een rolstoelfiets.
1: Oh, wat goed.
2: Ja.
1: Hebben die niet dan?
2: Dat hebben we wel, of ze zijn verouderd, of we willen er toch eentje extra, want er zitten natuurlijk meer mensen in een rolstoel en dan wil je ook wel eens samen kunnen fietsen.
1: Ja.
2: En als dan de ene al uit de schuur is gehaald, dan wil je toch misschien bij de buren die andere op kunnen halen om toch samen op pad te kunnen.
1: Klinkt als een mooi initiatief.
2: Lijkt mij ook.
1: Dus daar moeten we bij zijn aan de Vlasakkerkamp.
2: Aan de Vlasakkerkamp vanaf 2:30 's middags tot 4:30.
1: Dat weten we te vinden. Stefan, vieren we Burendag? Ga je mee?
3: Nee, ik ben een weekend weg.
1: Oh,
3: ja.
1: Dat is een heel ander verhaal, maar waar gaan we naartoe?
3: We gaan naar Safari Park.
1: Oh, Beekseberg.
3: Ik heb mijn zusje op, als ik doorgeef, voor het 40-jarig huwelijk van mijn ouders.
1: Oh,
3: ja.
1: Wat een leuke cadeau.
3: Ja.
2: Dus met de hele familie op pad.
3: Ja.
2: Leuk man.
1: En niet met de buren dan, denk ik.
3: Nee, niet met de buren.
1: Nou, had gekund, hè, op Burendag.
2: Die kun je ook uitnodigen, maar ik snap dat je dat niet gedaan hebt, hoor, in dit geval.
1: Safari Park, dat zijn wel bijzondere cadeaus trouwens.
3: Ja.
1: En zijn je ouders van de wilde dieren, of waarom?
3: Ja, dit kwam me toevallig tegen. Wij hadden gewoon een weekend weggegeven, maar...
1: Of je het zelf leuk, dat kan
3: ook. Ja, nee, mijn zusje heeft het verder geregeld.
1: Ja.
3: Die kwam dit tegen. We hadden gewoon een cadeau gegeven om een weekend weg te gaan.
1: Ja.
3: En nu is er dit uitgekomen.
1: Oh, nou,
3: ja.
1: Ik vind het leuk. En dat is een lang weekend of is dat een nachtje?
3: Vrijdag tot zondag. Dus 2 nachten.
1: Nou, gezellig.
3: Ja.
1: Maar dan mis je wel Burendag.
3: Ja, nou ja.
1: Oh, is niet erg.
3: Is niet anders.
2: Ja. Volgend jaar weer, hè?
3: Ja, daarom.
2: Daarom.
1: Ja, het is elke dag. Misschien ben je er volgend jaar bij.
3: Ja, daarom.
1: Goed. Burendag Vlasakkerkamp volgende week zaterdag. En dat is, ik zag het hier op mijn computer staan, daar staat een tellertje. Nog 7 dagen, 19 uur en 15 minuten.
2: Kijk.
1: En dan is het Burendag. En tot die tijd gaan we gewoon een muziek draaien, denk ik. En we hadden er nog eentje staan. Ik weet alleen niet van wie. Van wie was K3, Stefan? Dat weet jij.
3: Voor namens Romy Gerold aangevraagd.
1: Romy, speciaal voor jou. Dit is K3, die kan niet ontbreken.

0: iedereen kan toveren. Dat is niet helemaal waar volgens mij. Maar goed, we zijn enthousiast. Maakt allemaal niet uit. We rollen richting het eind. En we hadden het even over de gebreken van het ouder worden. Dat er iets minder gestuiterd wordt op onze leeftijd. Dat klinkt ook gelijk weer heel oud trouwens. Dat is ook, dat is ook weer niet nodig. Zo oud zijn we niet.
1: Ze zien ons niet, hè, onze luisteraars. Dus we kunnen ze alles wijsmaken wat dat betreft.
0: Ja. Ik heb ook een gezicht voor de radio. Dus dat is prima. Iedereen heeft zijn eigen talenten. Barry's van de tv, ik ben van de radio. Het is allemaal helemaal niet slecht. Ik heb de meeste van mijn verzoekjes erheen weten te werken. Dus dat is wel goed. Dan hebben we onze playlist voor een volgende keer weer leeg. Weet wel wanneer dat is eigenlijk? Of overvraag ik je nu?
1: 23 oktober.
0: Je weet het ook gewoon uit je hoofd, hè?
1: Ja, ja, ja. Deze heb ik wel goed voorbereid.
0: Deze. En die uitzending ook vast. 23 oktober staan we weer op de lijn. En dat is over ruim een maandje.
1: Ja.
0: En tot die tijd staan onze mailbox wel gewoon open. En onze Instagram pagina die heel actief beheerd gaat worden. En die inmiddels hoeveel volgers heeft, Stefan?
2: Dat weet 6. Oh, dan moet ik even weer kijken.
0: Ongeveer.
2: Kom
0: niet op eentje.
2: We hebben op het moment 68 volgers.
0: 68. Er kunnen er nog een paar bij.
2: Ja, er kunnen er altijd meer bij.
0: Er is nog ruimte. We hebben nog geen wachtlijst om ons te volgen op Instagram. Maar mocht dat komen, dan kun jij er nu alvast bij staan. Dan heb je er geen last van. En dan via Instagram kun je eigenlijk ook wel verzoekjes aanvragen. Nu gaat het allemaal heel veel persoonlijk. Via onze WhatsApp groepen. En via, ik weet niet hoe Stefan ze binnenkrijgt. Was het ook allemaal WhatsApp eigenlijk?
2: Nee, hebben we nog niet.
0: Oh, waar krijg jij ze allemaal binnen dan eigenlijk?
2: Insta.
0: Oh, op Instagram. Kijk, dus er is nu al aangetoond dat het werkt. Want alle Instagram verzoekjes, die hebben we gewoon gedraaid.
1: Mensen weten ons te vinden.
0: Ja, goed zo. Ja, daar ben ik blij mee. We gaan er nog eentje doen. En daar stond geen titel bij. Dat is altijd wel mooi. Ik heb een klein beetje ruimte. Doe maar iets van Marco Schuitmaker. Dat was het. Dus we hebben zwaar onderhandeld in de studio. En we zijn uitgekomen op wat eigenlijk wel bij het programma past eigenlijk. Wat we altijd zeggen. Het is Hier Mag Alles. Het is diep.

0: Het is nergens anders waar ik zo thuis hoor. Ik weet niet of de studio dan echt op die lijst hoort trouwens. Er zijn nog wel meer plekken waar ik wat kan doen. We hobbelen richting het einde, hadden we het al over.
1: Ja, 2 uur vliegen voorbij zo, joh.
0: We zakken langzaam in een depressie nu. Dat vinden we eigenlijk jammer. Het is altijd iets waar we naar uitkijken. En dan als je voor het weet, is het ook weer voorbij. Maar we gaan nog wel een paar liedjes doen. Ik heb hier eentje staan die jij niet kent, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Dit is gedurfd. Maar dit is van iemand die we in de studio hebben gehad, ooit. Een zanger. Die kwam toen zijn liedje promoten. Stefan, ik kijk jou nu verwachtingsvol aan.
2: Ja, ik ben hem de naam kwijt.
0: Oh, ik help je. En hij was van het weekend op een feestje bij ons thuis. Toen kwam hij zingen.
1: Kijk.
0: En hij is heel gezellig. Hij komt bijna met zijn nieuwe nummer uit. En hij heet Bento. Bento de Haan. Bekend van de Sprookjescamping en inmiddels ook bekend als zanger die ook zijn eigen liedjes maakt. En dit liedje is geschreven door degene die ook Reunie van Snelle heeft geschreven. Nu komen we op bekend terrein.
1: Ja, nou komen we op bekende terrein. Dan gaan er bij mij lampjes branden.
0: En de strekking van dit nummer is wel ongeveer hetzelfde. Maar voordat zijn nieuwe nummer uitkomt, en die komt binnenkort uit, heeft hij mij verklapt. En dat heet Rijksmuseum.
1: Oh,
0: ik heb geen idee.
1: Okay.
0: En tot die tijd moeten we het doen met deze. Dit is van Bento Daan, Klassefoto. Foto.

0: meer kwijt.
1: Die klassenfoto wil ik nooit meer kwijt. Dit was Ben Todaan. Vriend van de show, mag ik zeggen. Wij moeten eruit. Even kort.
2: Het was alweer snel.
1: Was het te doen, zeg je van nou?
2: Het was te doen.
1: Zoek het lekker uit. Dit was mijn eerste en enige keer.
2: Wat mij betreft kom ik terug.
1: Radio Feuilleton. Gezellig. Stefan, ik ga het jou niet vragen, want jij bent er natuurlijk altijd.
3: Ja, ik ben er elke uitzending.
1: Zonder Stefan gaat dit programma gewoon helemaal niet meer door. Dus dat wil zeggen dat wij eruit gaan voor deze week. En je hebt al genoteerd samen met ons dat we op 23 oktober dit nogmaals gaan doen. Blijf gewoon je mailtje sturen. Blijf ook meedenken met het programma. Als je aan wil schuiven of als je nieuws hebt of als er iemand jarig is die je wilt feliciteren. Doe het gewoon, want wij zijn overal klaar voor. En dan moeten wij er voor vandaag uit. En we gaan eruit met Ilse de Lange. Die is weer terug met haar nieuwe, met haar oude hit zelfs. En dan komt ze langzamerhand weer in beeld. Fijn dat je erbij was.
2: Dankjewel.
1: Doe hem een keer weer. Stefan bedankt, Barry bedankt, ja. Die is er ook nog steeds.
3: Was gezellig.
1: Spreek elkaar de 23e of wellicht eerder. Dit is Ilse de Lange.

0: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, melden meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, daar zijn we. Hallo, hallo. Situatie op de weg N50 Zwolle-Emmeloord tussen Kampenen en staat 4 kilometer, 9 minuten. Flitsers zijn er nog gemeld op de N36. Bij Stegeren staan ze flitsen bij 33,3. En op de N36 ook. Bij Westerhaar-Friese-Veense-Wijk staan ze flitsen bij 20,5. N35 bij Haarlem bij 30,3 en bij Dalfsen bij 8,7. En de N377 bij Nieuw-Leuzen staat ze te flitsen bij 10,4. Doe voorzichtig aan.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is RTV 4.
5: Studio Paard.
0: De vrijdagmiddag van RTV 4 is er weer. Met muziek van Miss Montreal. Zo mooi hoor je zometeen naar Linkin Park. Dit is Numb Encore.
4: RTV 4.
6: Goedemiddag.

0: Miss Montreal, zo mooi. En daarvoor nog Jay-Z, Linkin Park en Numb Encore. Maakt het 11 minuten over 2 op deze vrijdag 18 september 2026. Leuk dat je erbij bent bij een hele nieuwe editie van
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Hallo, hallo, mijn naam is Rick.
3: Maliepaard, wat een gekke naam eigenlijk.
0: En tot en met een uurtje of 5 gezellig bij jou op de radio, hier bij RTV4. Wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten. Dat kan via een berichtje naar de studio. rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen in de studio. Doe een leuk verzoekje bij. Draai ik hem zo meteen hier gewoon voor jou op de radio. Hoe leuk is dat? rtv4.nl/app, daar kan je terecht. Even te kijken. Het is vandaag natuurlijk 18 september. Het is vandaag Wereld Bamboe Dag. Houd het schoon dag. Equal Pay Day. En Dag van de Noordzee. Dat rijmt dan wel weer lekker op elkaar. Nou, daar moeten we vandaag natuurlijk eventjes bij stilstaan.

0: Catch-Eye en je hoorde Animal bij RTV 4.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Hey, het is vandaag Wereldbamboedag, ik zei het net al. En schrik niets, van bamboe zijn er wel geteld 1575 soorten bekend. En mocht je dan op zoek zijn naar jouw favoriete bamboe, dan moet je wel even reizen, want in Europa groeit er geen bamboe. Voor de rest in de wereld, overal op elk continent, behalve Antarctica dan, want daar is het dan weer net iets te koud.

open zit bij RTV 4 en je hoorde Feestje op mijn graf. Er viel mij de afgelopen periode iets op. Ik heb weinig gehoord van Fleming. Dus ik heb eventjes de computer opgestart. Even research gaan doen. Wat blijkt, Fleming kan naast zingen ook een goed balletje trappen. Hij is namelijk actief bij de Engelse club Ipswich City. En verzorgt namelijk de enige naar de andere overwin. Sorry? Ik krijg ontzettend wat in mijn oor. Het blijkt dus een andere Fleming te zijn. Nou goed, zingen kan hij wel. Je hoort hem nu hier bij RTV 4 met Hoop dat je me mist. Oh.

0: Cindercrow en Heaven hoorde je bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Hardenberg heeft nog steeds niet besloten of verenigingen tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken. Sinds augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk. Gemeenten mogen onder voorwaarden uitzonderingen maken. In onder meer Twenterand, Dalfsen en Ommen worden dit jaar geen ontheffingen verleend. En de bibliotheek Dedemsvaart is van 5 tot en met 28 oktober dicht vanwege verbouwing. Boeken mogen dan 6 weken langer worden geleend. En bezoekers mogen ondertussen terecht bij andere bibliotheken in de gemeente Hardenberg. Als alles volgens planning verloopt, wordt de vestiging op 29 oktober weer geopend. En 17 flexwoningen aan die woningcoöperatie Vechtdal Wonen afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen, zijn klaar voor de verhuur. Vergunningen zijn nog niet definitief, maar zodra Vechtdal Wonen als de gemeente vinden dat de urgentie dat de nieuwe woningen nog altijd belangrijk zijn tijdens deze overspannen woningmarkt. En daardoor zwaarder wegen om deze vergunning te krijgen. Kijken we naar het weer. Het is vanmiddag een zon en wolken die elkaar afwisselen. Op de meeste plaatsen is het ook gewoon verder gewoon droog met 18 tot 19 graden. Vanavond blijft het ook gewoon droog. Morgen is er veel bewolking, af en toe ook nog wat lichte regen. En het is 20 tot 21 graden. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio.

bij RTV 4 en Can't Feel My Face of the Gracie Abrams en Hit the Wall. Ik loop me een beetje te irriteren. Ken je dat? Er zit hier ergens in de studio echt zo'n vlieg. Ik zal die microfoon eens even openzetten, kijken of die misschien of die net. Oh hier, dat zullen we net hebben. Eventjes. Ja, zo. Die heeft het ook niet overleefd. Het zal vast wel een eendagsvlieg zijn geweest. Deze plaat trouwens ook. Dat is ook een eendagsvlieg. The Fray. Ik hoor hem nu hier met How to Save a Life bij RTV

Martin Garrix, Ed Sheeran en je hoorde Repeat It. Een plaat die eigenlijk al belachelijk lang op de plank lag, maar eigenlijk nooit was uitgebracht. Tot nu dus. Je hoorde hem hier bij RTV 4. Ken je nog die tijd dat we hele dagen thuis zaten, niks zaten te doen, thuis werken, school volgen thuis? Nou, dat had ik dus ook in coronatijd. En wat ik toen heb gedaan is een beetje rondzoeken, leuke artiesten zoeken. Nou, dat deed ik dus voor de radio. En toen kwam ik per toeval uit bij deze van Blackbeard. Fuck you, Hot Gold Bummer. Best wel leuk, fleurig nummer, behalve de tekst al een beetje. En ik kwam erachter dat ze dus ook een samenwerking hebben gehad met Wiz Khalifa, die nog wel kent van deze track. When I see you again. En Wiz Khalifa, Charlie Puth en See You Again. Die twee dus, Blackbeard en Wiz Khalifa, hebben samen een plaat uitgebracht. En die is perfect voor het weekend. Dit is Cheers. Cheers.

0: Zometeen meer.
1: Studio Paard.
0: RTP 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerke in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Yes, Levi, dankjewel. Situatie op de weg, geen files, wel flitsers. Op de N35 bij Dalfse staat de flitser bij 8,7. N36 bij Westhaar, Vliezenveenswijk bij 20,5. En ook bij Stegeren staat op de N36 flitser bij 33,6. En de laatste flitser is gemeld op de N377 bij Nieuw-Leusen bij 10,4.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is RTV 4.
0: Studio Paard.
6: Hallo, hallo. Het is Studio Paard op de vrijdagmiddag van RTV 4. Zometeen de Red Hot Chili Peppers onderweg met Tell Me Baby. Cashier Special en Trouble.
1: RTV 4.
8: I'm a dance with the devil like I got. None to lose, fall down, feather like I'ma dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

0: Red Hot Chili Peppers en Tell Me Baby.
1: Studio Paard.
2: Ik Mali Paard.
0: Voor je bij RTV 4. Mijn naam is Rick. Tot en met een uurtje of mwah, maken we ervan 5 uur vanmiddag gezellig bij jou op de radio. En wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten. Via nog met een groepsverzoekje naar rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen. Zo kreeg ik ook een berichtje van Koen binnen. Die vroeg of ik de nieuwe van Nothing But Thieves wil draaien. Nou, ik kan je vertellen, die ga ik bij deze voor je regelen. Nieuw van Nothing But Thieves, die heet Evolution. En hoor je nu hier bij Studio Paard op de vrijdagmiddag van RTV 4.

Sia, Jean-Paul en Jorrit Treep, Jeep Drills hier bij RTV 4. En waar denk je aan bij de naam Elvis of Prince? Precies, muzieklegendes. Nou, Miley Cyrus heeft een nieuwe stap gemaakt in haar muziekcarrière. En laat, net zoals deze legendes, haar achternaam gewoon vallen in voorbereiding op een nieuwe album die vandaag is uitgekomen. Dus hier is Miley zonder Cyrus bij RTV 4. Let's go.

Anybody out there? Nelly Furtado en Knaan hoorden je bij RTV 4. En zometeen is het weer tijd geworden om onze weerman te gaan bellen. Weerman Jelle. Wat het weer wordt voor de komende dagen, het weekend en daarna. Je hoort het zometeen naar Oscar en de Wolf. Naar deze on train nog. Dit is Angel in Blue Jeans.

0: Oscar en Wolf en Angel Face bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Hardenberg die heeft nog niet besloten of verenigingen tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken. Sinds augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod op consumentenvuurwerk. De gemeenten mogen onder voorwaarden uitzonderingen maken. Onder meer de gemeenten Twenterand, Dalfsen en Ommen worden dit jaar geen ontheffingen verleend. De bibliotheek Dennisvaart is van 5 tot met 28 oktober dicht vanwege verbouwing. Boeken mogen daarom 6 weken worden geleend. En bezoekers kunnen ondertussen terecht bij andere bibliotheken binnen de gemeente Hardenberg. Als alles volgens planning verloopt, is de gevestiging op 29 oktober weer open. En 16 flexwoningen die door woningcoöperatie Vechto Wonen de afgelopen tijd zijn gerealiseerd in de Sportlaan in Ommen, zijn klaar voor de verhuur. Alleen de vergunning is dan niet definitief. Maar zowel de Vechto Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen nog tijdens deze overspannen woningmarkt zwaarder wegen dan andere belangen.

Wijk staat het Witse bij 20,5. En ook bij Stegen op de N36 bij 33,6. De N377 bij Nieuwleuzen staat ze bij 10,4. Het is weer tijd, we gaan bellen met onze

0: hij laat ons zeker nooit in de kou staan. En hij is, na mijn vakantie weer terug. Weer maar Jelle, hallo, hallo.
1: Hey, dag Rick.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, gaat goed hoor, gaat goed.
0: Kijk. En als we een beetje kijken naar het weer, ik kijk hier naar buiten. Het is grijs, maar ik ben wel op het fietsen, dus ik hoop dat het wel droog blijft.
1: Ja, dat blijft het. En ik denk zelfs dat je er misschien nog wel wat zon bij krijgt.
0: Oh, meen je echt? Oh, nou, ik ben heel erg benieuwd.

0: Nou, die zon, gaat die dus echt nog komen vandaag?
1: Ja, zeker, Rick. Het is wel afhankelijk van je vertrektijd. De zon verwacht ik ongeveer vanaf het avonduur. Dan breekt hij nog even door. Hebben we nog een mooie avond. Temperaturen rond de 17 graden op het moment dat de avond begint. Tegen de tijd dat de avond klaar is, is het een graad of 15. Dat blijft het dan ook de hele nacht. Sterker nog, er trekt een warmtefrontje met een klein beetje regen over. Dus de temperatuur loopt tijdens de nacht weer op naar 16 graden. Valt af en toe wat motregen. Stelt niet veel voor, maar daardoor begint de zaterdag wel overwegend grijs. Soms met een spatje regen, het stelt allemaal weinig voor hoor. Ook 's middags in de eerste instantie nog wel een paar buien. En uiteindelijk, ja, dan wordt het even droger. Bereiken we midden op de middag zo'n 20 graden, maar trekken er opnieuw weer wat buien over. Dus toch even die weerradar volgen morgen. Het
0: zeker
1: is niet veel, maar een beetje.
0: Het is, er zitten een paar kleine buitjes aan te kopen morgen.
1: Precies, precies.
0: En die buiigheid, is dat zondag ook nog dat die eraan komen?
1: Ja, nou en of. Ik moet wel zeggen, ik denk dat de meeste mensen er geen last van hebben. Want dat gebied trekt 's nachts over het land. Dat is eigenlijk onze provincie alweer uit tegen een uur of 10, 11 's ochtends. Dat is mooi nieuws natuurlijk. Dan breekt de zon door, wordt het een graad of 18 en is het eigenlijk best lekker weer.
0: Oh, lekker, lekker. Dus op zich is zondag nog een prima dag.
1: Ja, absoluut. Kleine kanttekening voor zowel morgen als overmorgen is dat er een stevige wind staat. En morgen nog uit zuidwestelijke richting. Nou ja, zondag uit noordwestelijke richting. Vandaar dat het dus morgen 20 graden is en zondag dus maar tussen aanhalingstekens 17 of 18. Maar ja, verder hartstikke lekker weer hoor.
0: Kijk, lekker, lekker. En vanaf de nieuwe week, hoe gaat dat eruit zien?
1: Nou, dan beginnen we eigenlijk op maandag met een beetje zoals het er nu uitziet. Veel grijs, af en toe een beetje zonneschijn. Ik denk dat het de hele dag droog blijft. En dat geldt eigenlijk ook voor de dinsdag en de woensdag. Het ziet er best goed uit. Graadje of 19. Zon, wolken, veel wolken soms, maar wel droog. En nou ja, wat dat betreft prima weer. Vanaf donderdag verwacht ik eigenlijk meer zonneschijn. Zeker ook richting het weekend. En misschien loopt de temperatuur dan wel op naar 20 tot bijna 25 graden.
0: Wordt een lekker weekje dus, alsnog. Een beetje nazomeren.
1: Zeker en zeker als het weekend al aanbreekt. Misschien wel het beste weer. Nou goed, met dat in het vooruitzicht geen klagen, denk ik.
0: Nee, zeker niet. En anders gewoon lekker de weer en radar in de gaten houden. Dan komt het zeker goed.
1: Dat heb jij wel goed, Rick.
0: En nou, heb je nog een leuke weerspreuk om mee af te sluiten?
1: Zeker, ben ik klaar voor.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Ja, Rick, septemberregen komt nooit ongelegen. Dat is de weerspreuk en dat is ook wat ik echt bedoel. Hè. Er valt nog wat regen. Dat kunnen we goed gebruiken nog steeds. Ondanks een maand die gewoon vrij nat is. Maar ik denk misschien zou het wel eens 2 weken droog kunnen blijven. Dus alles pakken wat we nog krijgen nu. En dan 2 mooie weken.
0: Oh, lekker toch, lekker. Hey, Jelle, dank je wel voor vandaag. En we spreken elkaar volgende week weer.
1: En ik jij bedankt.
0: Doei doeg.
1: Hey, doei. Rick Maliepaard. RTV 4.

0: 54 Ultra en je hoorde Talk To You bij RTV 4. Daarvoor nog One Direction en Live While We're Young. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Ben je misschien nog druk aan het werk? Nog een uurtje even door aan het knallen tot aan 5 uur, tot aan het weekend. Ik geef je eventjes wat rust na zo'n drukke werkdag weer. Om eventjes een beetje weer bij zinnen te komen. Om even de rust even terug te pakken. Dat doen we vandaag met onze regionale band, De Bukkers. Dit is Norbers.
1: Even een momentje van rust.

Shabuzia, Neode Abar, Song Tepsi. Het is N24, waar je luistert. Zometeen lekker muziek voor je. Van onder andere Shawn Mendes, Justin Bieber en Monster. Nadat het glas kapot is gevallen bij Fool's Garden en Lemon Tree. Oh, dat is

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. A50, Apeldoorn-Emmeloord. Dus we hadden knooppunt Hattemerbroek, Kampen-Zuid, 4 kilometer, 6 minuten. En 35, Zwolle-Almeloord, Heino-Zuid-Rauten, 3 kilometer, 5 minuten. En de andere kant op de N50, tussen Emmeloord en Zwolle, tussen Enze, Kampen-Noord, 3 kilometer en 6 minuten. Flitsers zijn er ook nog gemeld. N35 bij Dalfsen, staatsflitser bij 8,7. En de N36 bij Stegeren bij 33,6.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
7: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
8: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.
3: De vrijdagmiddag sensatie op RTV 4. Zometeen muziek van Crystals Amsterdam en Atoom met Vleugels. Maar eerst Miles Kane. Dit is Better Than That.

Kriskels Amsterdam, Antoon. En je hoorde Zoë Talgan ook nog trouwens. En Vleugels bij RTV 4. Het is de middagshow met alleen maar lekkere muziek. Heel veel goede muziek wat ik hier voor je heb. Dus hou hem lekker.

zitten weer vier bij de luister. De middagshow met de meeste en lekkerste muziek. Ik heb zometeen Vee voor je en ineens weg. Sam Smith, Kim Petters en die heerlijke Unholy. Je hoort hem zometeen bij RTV 4. En kan ik iets voor je draaien? Stuur het vooral door. rtv4.nl/app. Dan hoor je hem zometeen.

Kim Petras en jouw Unholy bij RTV 4. Daarvoor nog Ilse het Lange en So Incredible. Hey, ik ben al een langere tijd fan van één artiest. Nee, goed, dan zou je zeggen, dat heb je over vrouwtje. Nee, niet eens, want ik heb nog een artiest waarvan ik best wel fan ben. En haar naam is Fee. Ze komt uit Bergen op Zoom en maakt hele leuke, lekkere, vrolijke hitjes. Zoals deze. Dit is Ineens Weg. Even.

Live bij RTV4 en Selling the Drama. Zometeen is het weer tijd geworden voor het laatste NOS Headlines en het streeknieuws. En we gaan zometeen weer lekker muziek dobbelen. Dus dat wordt één feest hier bij RTV4. Studio Paardenswijn luistert. Maar nu deze heerlijke van Kelly Clarkson. En Behind These Hazel Eyes.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed... had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen... waardoor de man om het leven kwam. President Macron wil dat er in Frankrijk een plan komt... om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen. Volgens de president is dat nodig... omdat de dreiging vanuit Rusland de afgelopen weken sterk is toegenomen. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde... ziet Jette zo'n gesprek voorlopig niet meer zitten.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De gemeente Hardenberg heeft nog niet besloten of verenigingen tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken. Sinds augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod op consumenten voor vuurwerk. Gemeenten mogen onder voorwaarden uitzonderingen maken. Onder meer in de gemeente Twenterand, Dalsen en Ommen wordt er dit jaar nog geen ontheffing verleend. En de bibliotheek Dedemsvaart is van 5 tot en met 28 oktober dicht vanwege verbouwing. Boeken kunnen dan 6 weken worden geleend en bezoekers kunnen ondertussen terecht bij andere bibliotheken in de regio van de gemeente Hardenberg. Als alles volgens planning verloopt, gaat de vestiging naar alle waarschijnlijkheid 29 oktober weer open. En de 17 flexwoningen die woningcoöperatie Vechtdal Wonen de afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen zijn klaar voor verhuur. De vergunning is alleen nog niet definitief, want zowel Vechtdal Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen nog altijd zwaarder wegen bij deze verstrekking van de vergunning, omdat er een overspannen woningmarkt op dit moment is. Kijken we even naar het weer. Het is stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar af. De meeste plaatsen is het gewoon droog en is het 18 tot 19 graden. Vanavond blijft het droog. Morgen een meer wisseling van zon en wolken. Af en toe nog een bui en dan is het 20 tot 21 graden. Kijken we naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 Amersfoort Zwolle tussen Hoevelaak en Nijkerk 5 kilometer 7 minuten. A50 Apeldoorn Emmeloord tussen Hattem en Knopend Hattemerbroek staat 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En 50 Emmeloord Zwolle tussen Enschede Zuid 6 kilometer 7 minuten. Flitsers zijn er nog gemeld op de N50 tussen bij Dalsen bij 8.7 en de N36 bij Stegen bij 33.6.
0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal.
2: Sorry Levi, maar ik ga toch echt meezingen.

0: Antoon en de enige hoor je bij RTV 4.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Iedere maandag tot en met vrijdag spelen we het rond 4:15. De muziekdobbel. Ik heb hem hier weer naast me liggen. Dat is de groene RTV 4 dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. Jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar de vraag is, wat staat er ook allemaal weer op? Op nummer 1. Deze van de Vertellies. En Chelsea Dagger.
1: 2.
0: Is Doe Maar, het Nederlands product en Belle Helene.
1: 3.
0: En 3 is een genre pop met Tiffany en I Think We're Alone Now.
1: 4.
0: 4 is voor Classics Hits, Normaal en Oerend Hart.
1: 5.
0: En 5 is Dance, Medusa en Piece of Your Heart.
1: 6.
0: En 6 is voor Stromae, In de Vrije Keuze en Alors on Danse.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, ik ga ermee gooien. De groene RTV4 dobbelsteen. Leuk trouwens als je meekijkt via twitch.tv/RTV4 Radio. Dan kan je ook echt zien dat ik daadwerkelijk met een dobbelsteen ga gooien. En dat ga ik doen in 3, 2, 1. Hoppadee. Hij dondert inmiddels van de dubbel af. En hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Geworden nummer 2. Dat is het genre Nederlands product. Op dit moment staat er op Belle Helene van Doe Maar. Maar de vraag is, wat moet erop terugkomen? Je kan het laten weten via een appje naar de studio rtv4.nl/app. Of via twitch.tv/rtv4radio. Heb je een direct zometeen aanslag voor Tango This Friday? Hoe mooi is dat? Draai dus nu Doe Maar. En Belle Helene staat dus op nummer 2 in het genre.

0: en Belle Helene stond op nummer 2 in de muziekdobbel.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: Maar goed, de vraag was wat moest erop terugkomen. En Gert kwam wel met een hele leuke. Voor Frans Bauer, en heb je even voor mij.
3: Heb je even voor mij. Maak wat tijd voor me vrij.
0: Staat me deze dus op nummer 2 in de muziekdobbel. In het genre Nederlands product. Je weet wat die komende maandag wel bij Onderweg met Rick gedobbeld. Je weet het maar nooit. Tijd voor 30 Seconds to Mars nu. Dit is Walk on Water.

0: Flame, Speed of Sound. En dan deze buitenaardse geluiden. Wordt het hele nummer rustig. Ja, zo. Andries, je koptelefoon ligt hier als je hem zoekt.
1: Super.
0: Zometeen hier op de radio. Think of this Friday. Zometeen hier op de radio, thank God it's Friday. Hallo Andries, hallo Ronald.
2: Hey, goeiedag.
3: Goeiemiddag.
0: Hoe is het met jullie?
2: Ja, hartstikke goed. Ik ben blij jou weer een keer te zien.
0: Ja, ik wil zeggen, vorige week hebben we elkaar net misgelopen.
2: Ja, inderdaad. En de week daarvoor
0: was
2: ook.
0: Ik met vakantie.
2: Ja.
0: En die week daarvoor was ik ook met vakantie. En die week daarvoor was ik ook met vakantie. Goh.
2: En de weken daarvoor was ik met vakantie.
0: Ja, daarom. Ja. Dus toen hadden we elkaar weer helemaal niet getroffen. Dus maar leuk elkaar weer eens te zien.
2: Ja, nee, zeker.
0: Is er in die tussentijd nog wat veranderd in het programma?
2: Nee.
0: Nee. Gewoon een vaste formule.
2: Ouderwetse formule, maar ook ouderwets gezellig.
0: Kijk, dat is leuk. We zitten met z'n allen volgens mij met één vraag.
2: Waar is hij?
0: Waar is hij en komt hij?
2: Ja.
0: Zullen we even bellen?
2: Ik vind dat een goed idee.
0: Ik heb nog wel even de tijd ervoor, dus dat. Ik ga al dus even zijn nummer er even bij pakken. 06.
3: Had je die niet al een keer erin gezet?
0: Nou, ik heb inmiddels de inloggegeven van deze telefooncentrale. Dus ik ga gewoon binnenkort eens een keer regelen dat ik een. Oh, dat doet hij dus niet. Dat ik gewoon de standaard de nummers van jullie erin zet. Want dan moet ik iedere week dit gaan doen.
2: Thank God it's Friday speed dial.
0: Ja, precies.
3: Jongens, waar zijn jullie?
0: Ja, hij gaat stoelen zo.
2: Laten we even kijken of Convo dan ook opneemt.
0: Ja, dat is dan weer de volgende vraag.
2: Dat is een goed geluid.
0: Dit is ook een goed geluid. Hij is in ieder geval onderweg.
4: Hallo. Dus,
0: hallo.
4: Hallo.
0: Hallo. Ben je er vandaag?
4: Ik ben onderweg.
0: Kijk, dat is mooi. Wat is de ETA?
4: 5 minuten.
0: Oh.
2: Nou, kijk.
0: Je zit mooi op tijd vandaag.
2: Met z'n allen. We zijn er met z'n allen voor de intro.
3: Heb jij je huiswerk gedaan, Chris?
2: Ah, shit. Nee.
0: Je was vorige week of vorige week nog zo ver?
2: Nou, ik was begonnen, zei ik. Ik zei niet dat ik ver was.
0: Je bent in ieder geval begonnen, verder dan je eerst was.
2: Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het hele week niet aan gedaan.
0: Dus altijd zeg maar op vrijdag om 5 uur denk je van, oh ja.
2: Het is dat je het zegt. Anders ja, dan was het zo meteen geweest met het starten van het introotje. Ja, maar dat komt helemaal goed. Dat komt helemaal goed.
0: Ben jij voorbereid, Connor?
4: Ik ben net zo voorbereid als Andries.
2: Oh, nou, dan wordt dus helemaal niks.
0: Nee, precies. Ronald, ben jij voorbereid?
3: Nou, ik kijk uit naar het nieuws, want dan kan ik naar de wc.
0: Oké, dan zal ik dan maar

0: Zometeen veel plezier met Andries, Conner en Ronald met Thank God It's Friday.
1: Woehoe!
0: Tot zo. En ik ga zo lekker even op de fiets springen. Ik hoop dat de zon nog gaat schijnen. En anders is dit alvast een voorbode dat ik hem graag wil hebben. Van Skik. Ja. En dankjewel voor

0: Dagoeg. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooyen ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar staat 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens doe je tussen Zevenaar en de grens er 20 minuten langer over. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen heb je een half uur tijdsverlies. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef heb je een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: RTV 4. En Ronald.
2: Nou, mooi dat je wakker bent.
1: Ja, ik hou het wel vol. Ja, sorry jongens. Doe mijn introotje. Die is er nog niet. Ik zei het net al. Ik heb er gewoon totaal niet aan gedacht.
2: Hoe lang zijn we nu RTV 4 hier?
1: Kijk even naar de grote baas naast mij.
2: Juni. 1 juni.
1: Juni. Maar ik was een groot deel op vakantie.
3: 2 weken.
1: 3.
2: Okay. Ja, hij was er 3 weken niet.
1: Nee, ik was er 3 weken niet.
2: Nee, maar jij bent ook toe aan vakantie.
1: Kom maar, hoor ik jou wel?
3: Hoor je mij wel?
1: Ja, nee, nu hoor ik jou.
3: Oh, je hebt mijn microfoon. Gewoon eerst word ik al naar de andere kant van het studiomeubel geplaatst. En dan wordt mijn microfoon nog niet eens aangezet.
1: Dat heb ik niet gedaan, hè? Dan moet je die jongen aankijken.
3: Ja, en al deze interne ruzies zijn te zien op twitch.tv/RTV4Radio.
1: Ja, daar kun je gezellig meekijken met de uitzending. Kan je ook mee chatten. Als jij in de komende 2 uur graag iets wil horen, mag je dat daar achterlaten. Wil je graag iets vertellen over je dag of wat je gaat doen, mag ook allemaal daar. Dus kom gezellig naar twitch.tv/RTV4Radio. Dan gaan we er een mooie start van het weekend van maken. Zoals altijd. Hebben we er zin in?
2: Ja.
1: Ja.
2: We zijn weer compleet.
1: We zijn weer compleet. Er staat goede muziek klaar, zoals Blink-182. Dat gaat helemaal goed komen.
2: Maar hoe oud was ik toch ook alweer?
1: Daar gaat dit nummer geen antwoord op geven, want die heet What's My Age Again?

0: Do You Know, de pingpong song van Enrique Iglesias. Hoor je hier in Thank God It's Friday. Dit was een van die plaatjes waarvan ik hem hoorde tijdens een potje hitster. En dat ik dacht van, verrek, die was ik echt helemaal vergeten. Kenden jullie hem nog? Kenden jullie hem überhaupt?
1: Je hebt hem heel toevallig vorig weekend laten horen.
0: Ja, oké, dat is misschien ook niet zo
1: dus
0: handig.
1: Dat is een beetje, ik ken hem wel, maar ik zei toen ook tegen je, oh ja, dit is inderdaad zo'n vergeten plaatje die ik
0: ja, absoluut.
1: Al tijden niet heb gehoord.
0: Ik heb er niet eens bij staan van wanneer die eigenlijk is. Even kijken, Do You Know is van 2007 alweer.
1: Shit, ik wou net zeggen, wacht, het is hitste. Ik wou 2006 zeggen.
0: Oh ja.
2: Nou, ik zie hier inderdaad 2007 released, maar opgenomen in 2006.
0: Oh, dus kijk.
2: Stel ze allebei goed.
0: Maar ja, of je dan weer zo'n muntje krijgt in hitste, dat is dan wel weer de vraag.
2: Mogen jullie om gaan vechten?
0: We komen er wel uit. Gewoon met een goed gecivilized gesprek. Zo zijn wij wel. Ik kijk nog eventjes wat voor themadagen wij konden doen voor de shuffle zometeen. Ik zag er eentje, daarvan dacht ik, het is grappig om een bruggetje te maken naar een nummer. Tot een paar seconden voordat Enrique Iglesias klaar was het volledige verhaal lazen. En ik weet nog niet zo goed wat ik ermee aan moet.
1: Kijk, tuurlijk. Het is wel gewoon goed om het te hebben over dit onderwerp. En ja, dan kunnen we een knipoog naar de muziek maken.
0: Klinkt goed. Klinkt goed.
1: Ja, morgen is het internationale dag van het Usher-syndroom.
0: Ja, ik dacht van ik ga geen Usher-playlist doen zometeen. Maar ik ga wel Usher in de playlist zetten nu.
1: Nee, daar heb je het erover. Ja, oh ja, Usher, artiest, leuk, gaan we draaien. En dan denk je, ja, maar wat houdt het Usher-syndroom nou eigenlijk in? En het is een erfelijke aandoening waarbij het gehoor en zicht geleidelijk achteruit gaan, wat uiteindelijk leidt tot doofblindheid. In Nederland hebben ongeveer 600 tot 1000 mensen het Usher-syndroom. Wereldwijd zijn het dus zo'n 400.000.
0: Kun je het ook oplopen van een Usher-plaat horen? Staat dat erbij?
1: Daar zijn onderzoekers niet uit.
0: Oké. Nou ja, alle reden dus om goed geld te investeren in onderzoek dan, denk ik. Hebben toch een goede public service announcement gedaan.
1: Lees jezelf in als je hoort over een nieuw syndroom. Want je kan het zo vergissen met de artiest.
0: Bruggetje is toch iets meer awkward geworden. Zo. Maar goed, laten we alsnog draaien. Martin Garrix en Usher, dit is Don't Look Down.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Macron zegt dat Frankrijk de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Hij wil nu het spoor en het elektriciteitsnet beter beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Jan G. uit Overasselt is in Duitsland gearresteerd. Rond zijn huis was begin deze maand een grote criminele aanval waarbij een dode viel. G. is nu opgepakt voor betrokkenheid bij cocaïnehandel. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Volgens een passagier was hij de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: De gemeente Hardenberg heeft nog niet besloten of de verenigingen tijdens de jaarwisseling vuurwerk af mogen steken. Sinds augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Gemeenten mogen onder voorwaarden uitzonderingen maken. In onder meer Twenterand, Dalfsen en Ommen worden dit jaar geen ontheffingen verleend. De bibliotheek Dedemsvaart is van 5 tot en met 28 oktober dicht vanwege een verbouwing. Boeken mogen daarom 6 weken worden geleend. Bezoekers kunnen ondertussen terecht bij andere bibliotheken in de gemeente Hardenberg. Als alles volgens de planning verloopt, gaat de vestiging op 29 oktober weer open. De 17 flexwoningen die woningcorporatie Vechtdal Wonen de afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen, zijn klaar voor de verhuur. De vergunning is nog niet definitief, maar zowel Vechtdal Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen op de nog altijd overspannen woningmarkt zwaarder wegen. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Connor. Of van Ronald.
3: Van Ronald.
2: Sorry, gewoonte.
4: Pak jij het verkeer dan?
3: Nee, jij wou daar zitten.
2: Ik geef je nog even wat extra tijd.
4: Het weer heb ik klaarstaan.
2: Nou, mooi.
4: Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar vanmiddag af. En op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 of 19 graden. Vanavond blijft het ook droog. Morgen is er veel bewolking met af en toe wat lichte regen. En wordt het 20 tot 21 graden.
2: Gaan we naar het verkeer. Die heb je ook klaarstaan, hoop ik?
4: Ja, een soort van.
2: Nou, mooi. Kijk, daar komen we heel
4: eind. Ik had nog niet gebestudeerd.
2: Gewoon lezen. Kom maar goed.
4: In het hele land 72 files die in totaal voor 351 kilometer aan file een stilstaand verkeer en alles zorgen. Bij ons in de regio zie ik de A35 Enschede richting Zwolle. Almelo West tot Nijverdal Oost. 4 minuten vertraging. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer.
2: Dus

0: Kings of Leon hoorde je met You Somebody. Je luistert naar Thank God It's Friday. Oh, wacht. Ik zet Kats het verkeerde muziek aan. Sorry. Even kijken. Deze moeten we hebben.
1: Ik vind het wel mooi dat je hem Kats verkeerd aanzet.
0: Ik zet hem even Kats verkeerde muziek aan. Connor, wat voor dag is het vandaag? Of morgen?
1: Nee, nog niet.
0: Overmorgen. De dag na gisteren.
2: Nee, dat ben wel morgen.
1: Nee, wel morgen. Excuus. Dan is het internationale... Praat als een piratendag. Arr.
0: Ja, daar vat ik hem een beetje verkeerd op, denk ik.
1: Jij gaat gewoon meteen als de zendpiraat praten.
0: Ja, want u staat nu live in verbinding met de Kate in Nieuw-Leuzen. En wij gaan een paar prachtige zwarte pannenkoekjes draaien. In deze shovel.
1: Wij hebben hier twee hele mooie dobbelstenen. Daarmee gaan we ze gooien. Daar komt de getal uit. En zo vaak gaan wij shuffelen door...
0: De Piratenhits top 10.000.
1: Top 10.000. Er staat echt alles in.
0: Alles en meer. Alles en meer. Staat Henk Wijngaard erin? Ja, die staat erin.
1: Hoe vaak staat hij erin?
0: Ja. Armand? Ja. Lizzie? Ja. The Evening Stars? Ja. Koos Albers? Ja. De Voortak? Ja. Alles. Alles
1: Frans
0: staat erin.
1: Frans Bauer? Ja. Zelfs Bruce Springsteen staat erin. Dat is niet eens piratenmuziek.
0: Ah, kan prima, toch?
1: Kan prima.
0: Ja, kan je ook best op de zender horen. Maar dus, ja, alles piratenhits, want het is Praat als een Piraatdag. Dus daar gaan wij dan ook één doen.
1: Ronald heeft antwoord op de vraag, hoe vaak staat Henk Wijngaard in de lijst?
2: Ik heb hem snel lopen tellen. 259 keer.
0: Nou, er is een kans dat het Henk Wijngaard wordt. Maar goed, het zijn 10.000 nummers. Dat zegt nog.
1: Ik wil zeggen, is het nog steeds maar 2%.
2: Ja. En een half.
1: 2,5%.
2: 2,59. Oké. Okay.
0: De spelregels lijken mij duidelijk. Dobbelstenen gaan gegooid worden. Die gaan bepalen wat we draaien. Dus hier hebben wij ook geen invloed op. Het draaienboek gaat eventjes uit het raam richting de lege pilskratjes. En we gaan wel zien wat er uit de Piratenhits top 10.000 komt. Zijn we er klaar voor?
2: Jawel.
0: Mooi. Dan zet ik een spannend muziekje aan.
2: Knal hem erin, Ratty.
0: Adjo. Oh, bijna raken we dat.
1: Ja, wordt ook weer in dat hok gegooid.
0: Ik ga volgende keer... Ronald die probeert altijd op een stoel te gooien... die aan de andere kant van de studio staat. Ik ga even een presetje op de camera maken. Dat je dat voortaan op twitch.tv/rtv4radio kan meekijken.
2: Dat iedereen kan zien dat ik elke keer weer mes gooi.
0: Ja, precies. Moet je even onthouden.
1: Kijk, je zou dus zeggen... De dobbelsteen ligt niet op de stoelen, dus je kan niet altijd 6 gooien. Maar Ronald heeft zojuist wel 6 gegooid.
0: Hey. Oh, kijk. Nou, dat is dan wel weer mooi meegenomen. En wat heb jij gegooid?
1: 2.
0: Dus dat betekent 8 keer dat we gaan shuffelen door de Piratenhits top 10.000.
1: En de eerste dikke piraatknijter, waar de lijst dan mee begint,
0: is Andrea Berg met Wenn du mich willst, dann kuss mich doch.
1: Doch.
0: Doch. Doch.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2, Johnny Hoes. Met In Mijn Oude Arreslee. Nou,
1: kerst is nog ver weg. Nummer 3.
0: Het is ook nog lang geen kerst. Nummer 3. Gaan we terug naar Duitsland. Land im Norden. Of hebben we het dan over Denemarken? Nou, ik weet het ook niet meer. Maar Land im Norden in ieder geval. Van Mel.
2: En Judith.
0: En Peter Krings. Nummer 4. De Voortak. Dat is wel even jammer dat die geskipt moet worden. Maar ja, je bent veel te vroeg.
2: Nummer 5.
0: Nummer 5 is Liefdesverdriet van Henk Damen.
1: Verkeerde Henk, nummer 6.
0: Jij hoopt op Henk Wijngaard, hè? Nummer 6. Orich 4 Tiroler Boam. Hey Rudy Spielwines.
1: Je hebt de mooie titels erbij zitten.
0: Nou, inderdaad. Maar Duits is al zo fantastisch.
1: Nummer 7.
0: Dat is nog slechter, denk ik, dan mijn piratenaccent. Nummer 7. Zo heb ik het ook nooit bedoeld. Van André Hazes.
1: Gaan we ook niet naar luisteren. Andries, naar welke dikke piratenknijter gaan we luisteren?
0: Ik zou normaal een heel spannend muziekje aanzetten. Maar ik druk gewoon per ongeluk de polka aan. Maar kom, ik heb serieus goed nieuws.
1: Is het Henk Wijngaard?
0: Echt waar? En ik zweer, ik heb hier niks aan gedaan. Dit is echt de shuffle. Henk Wijngaard! Als een wals! Ja, ja.

0: Politie Warnsveld met Kan je niet blijven? Connor, ik weet niet of jij op de hoogte bent, maar zijn er nog kaarten? Want die komen in de buurt.
1: Die komen in de buurt. Wij hebben twee kaarten.
0: Nou kijk, dat is mooi.
1: Wij gaan heen. Ik weet niet of er op het moment nog kaarten zijn.
0: Nou, moet je maar even kijken. Ze komen naar Zwolle, Politie Warnsveld. En ja, ik heb daar heel veel zin in. Dus als er nog kaarten zijn, kom gezellig met ons mee. Want volgens mij is dat echt een heel leuke band.
1: Nou, kijk, ik denk het. Want hun eerste show die was binnen een dag uitverkocht in Hedon. En toen is er gewoon een extra show bijgekomen. En daar hebben wij nog kaarten voor gehad.
0: Ja, precies.
2: Ze zijn allebei uitverkocht.
0: Ah. Oh, sorry dat ik je misschien heb... een dode mus. Dat.
1: Blij.
0: Blij heb gemaakt met een dode mus. Ja, dat is hem.
1: Ja, kijk, ik ken hem dus ook als dood hebben gemaakt met een blije mus. Dus...
0: Die vind ik ook leuk.
1: Iemand dood maken met een blije mus.
0: Wil jij horen hoe wij straks iemand dood gaan maken met een blije mus? Blijf dan vooral luisteren. We zijn er eventjes tussenuit voor het NOS-journaal. En daarna zijn we nog terug met een heel uur Tangle This Friday. En we gaan zometeen de Bendel doen. En daar word je zeker niet blij gemaakt met een dode mus. Daar hebben we gewoon echt een heel vette prijs weg te geven. Namelijk de eeuwige roem. Daar wil je bij zijn. Dus blijf hangen. Zijn wij er zo meteen weer. Met het allerleukste spelletje van de radio. Maar eerst, voordat we naar het NOS-journaal gaan, is dit Green Day met Know Your Enemy. Nou, ik denk dat dan een blije of een dode mus is.
1: Ja, wat is het?
0: Geen idee.

0: Μία.
1: Thank God it's Friday.
0: RTP 4.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N342, want in beide richtingen is bij Oldenzaal-Zuid de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Verder grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar ben je een kwartier langer onderweg. Dan naar de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Allereerst heb je tussen Elst en Lent een kwartier vertraging. En daarna tussen knooppunt Ressen en Nijmegen ook nog eens een kwartier oponthoud. En tot slot de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is dus waar we voor gewaarschuwd werden voordat Rick de studio verliet. Soms dan laat het jingleblok, of het commercialblok kennelijk niet.
8: Ja, maar dan we weten wel dat de studio nu werkt. Alles begon inderdaad te flikkeren en dat scherm zei heel groot: let op, het is stil.
7: Nou, willen jullie nog ergens reclame voor maken terwijl ik het commercialblok zoek?
9: Nou, jij kent er toch eentje uit je hoofd?
8: Nou ja, kijk, we gaan waarschijnlijk nog kaarten halen voor een heel mooi festival volgend jaar. Rock am Ring.
7: Ga je daar nu reclame voor maken, ja?
8: Kom gezellig heen. Kom ons daar tegen. Gaan we daar samen in een moshpit staan.
7: Meet and greet. Ik ben heel benieuwd of je het gaat doen. Misschien hebben we over 30 seconden geluid. Alleen dan kan het systeem nou niet onderbreken ook. Dat is ook prettig.
8: Ja. Dus nog plannen dit weekend?
7: Dit weekend. Ga naar pretpark toe.
8: Oh, cool.
7: En jij ook.
8: Ja.
7: Ja, dus verder.
9: Jij bent hier de enige die niet gaat rijden.
7: Ja, nee, ik kan lekker.
8: We hebben het heel goed uitgekozen.
9: Onze vriendengroep is echt een beetje gecentreerd in Meppel.
8: Iedereen die niet uit Meppel komt, rijdt.
9: Ja.
7: Even kijken. Wacht, ik heb... Nou, oké. Okay. Nee, we hebben nog anderhalve minuut... Top reclame. Of, nou ja, ik denk dat ik maar gewoon...
9: We zeggen, kan je wel een achtergrondmuziekje instarten of zo?
7: Nou, ik denk dat ik er gewoon deze ga doen en dan hoop ik dat dat werkt.
5: Dit is RTV 4.
9: Jawel.
10: On It's Friday.
5: RTV 4. One more
7: time. Had u hier nou willen adverteren, stuur ons dan even een mailtje. Alle info staat op rtv4.nl als het goed is.

God, was hij nog eerder afgelopen dan ik dacht ook. Het gaat echt allemaal super op het moment. Maar goed, zijn we ook niet anders gewend eigenlijk. Je luistert naar Tangled, It's Friday. It's Friday.

0: Thank God, it's Friday. Andries en Connor.
1: En Ronald.
0: Vechtdal FM.
1: RTV 4. Jongens, het is tijd voor de Bendel.
2: De Bendel?
1: Ja, echt zo.
2: Wat is de Bendel?
1: Nou, hoef ik jou toch niet meer uit te leggen inmiddels?
2: Nee, maar de luisteraars misschien.
1: Oh, ja. Nee, oké. Dat is inderdaad wel handig. Wij gaan de Bendel doen. Dat is een hartstikke leuk spelletje. Waarbij wij gaan proberen een nummer te raden. Dat klinkt heel makkelijk. Maar dat is net iets moeilijker dan je misschien op het eerste gezicht denkt. Want het nummer is namelijk opgeknipt in allemaal verschillende lage instrumenten. En wij krijgen ze telkens één voor één opbouwend te horen. Dus wij beginnen zometeen met alleen de drums. Weten we het dan nog niet, dan kunnen we er een laagje bij nemen. Komt er de bas bij. Nou, dan kunnen we in totaal vijf keer doen. Vijf laagjes kunnen wij beluisteren. Het nummer wordt steeds uitgebreider. En wat moeten wij raden welk nummer het is? Wordt natuurlijk de kunst om dat in zo min mogelijk laagjes te gaan doen. En volgens mij kunnen mensen thuis ook meespelen, toch?
2: Ja, zeker.
1: Vertel.
2: Als jij naar twitch.tv/rtv4radio gaat, dan heb je de hele mooie chatbox. En dan kun je achterlaten welk nummer jij denkt dat wij luisteren.
1: En als je dat doet, en je doet dat misschien zelfs als snelste, dan maak je ook kans op hele mooie prijzen.
2: Wij geven namelijk vandaag de eeuw...
1: Oh, nou, net verkeerd getimed. Sorry, nog één keer, want ik knalde er doorheen met luid geluid.
2: We geven eeuwige roem.
1: De eeuwige roem! En die wil je natuurlijk hebben, want het is roem en het is voor eeuwig. Dus doe goed je best. Ga naar twitch.tv/rtv4radio. En als jij het als eerste weet, dan kan je hem winnen. Ik denk dat ik vooral jou, Connor, hier redelijk blij mee kan maken met de categorie van deze week. We gaan ze zoeken in het genre alternative en rock. Het jaar is 1991. Dat is wat je van tevoren alvast kan vertellen.
2: Oké.
1: Hoe voelen we ons daarbij?
2: Ja, volgens mij is 1991 ook wel een jaar waar veel is uitgekomen. Dus...
1: Ja, inderdaad. Ik moet ook zeggen, van dit is er wel eentje van, daar kan ik het prima van kennen. Maar ja, het is ook wel waar een heleboel zitten van... Oh ja, die ken ik, maar geen idee wie de band is.
2: We gaan erachter komen.
1: Luister goed. Dan zet je radio nog net eventjes een stukje harder. Dan is dit laagje nummer 1, de drums.

0: Nou, het is niet een bijzonder lange.
1: Het zijn nog steeds drums.
0: Het zijn nog steeds drums. Ja, het is niet heel erg onderscheidend. Misschien dat je een gokje kan doen als je nu al een band in je hoofd hebt uit 1991.
1: Nee.
0: Maar,
1: nee, ik kom niet verder.
0: Laag je er maar bij doen, hè?
1: Laag je erbij.
0: Dan komt de bas erbij.

0: Dan kreeg je een fijne, duidelijke bas wel.
1: Ja, ik kreeg bijna Billie Eilish vibes. Ja. Bad guy.
0: Die was nog niet geboren.
1: Nee. Hun labels kloppen wel in ieder geval. Dit was ook een bas.
0: Ja, nee, inderdaad. Ja. Nou, fijn dat we dat hebben kunnen bevestigen in ieder geval.
1: Zo werkt het spel niet, Ronald. Je moet niet de instrumenten gaan raden.
0: Nou, weet je wat? Doe ik hetzelfde laagje nog een keer, maar dan zeg ik er niet bij welk instrument het is.
2: Ja,
0: jij het nog een keer raden.
2: Ja, daar ben ik benieuwd of ik erachter kom.

0: En?
1: Ja, nog steeds een baas.
0: Ja, dat is helemaal correct. Maar ja, nog niet helemaal het antwoord waar we naar op zoek zijn.
2: Ja, maar ik kom er ook nog niet echt verder mee.
0: Nee. Nee. Laag je nummer 3 er maar bij doen?
2: Ja, laten we... Elektrische gitaar?
0: Gitaar staat er. Geen idee of het elektrisch of akoestisch is. Maar dat is maar één manier om erachter te komen. Daar komt-ie. Laag je nummer 3.

0: Heeft iets bekends.
1: Ja, maar nog niet nee. dat ik denk... dat is hem. Direct nog even een keertje doen. Om het even goed in te laten werken.
0: Ja, maar...

0: Ik weet het ook nog niet, maar dat is wel even waar we het voor nu eventjes mee moeten gaan doen. Laten we hier even goed over nadenken. Er werd nog gevraagd in de chat, wat was het jaartal ook alweer? We zoeken in het jaar 1991 in het genre alternative rock. Dus ja, ik heb nog geen idee.
1: Weet jij het luisteraar wel? Laat het ons weten, twitch.tv/rtv4radio.
0: En we gaan zo meteen natuurlijk verder. Dus ook als je het nu nog niet weet, maar als het misschien net op het puntje van je tong ligt, maar denkt, oh, ik heb nog wat meer nodig. Dat komt er zo meteen aan. Nog twee laagjes krijgen we er zo meteen bij. En we gaan je zo meteen natuurlijk ook het antwoord geven. Dus blijf hier. Dan gaan we zo meteen verder. Rumor has it dat het niet Adele is in ieder geval. Snap je? Rumor has it. Nou ja.
2: Ja, deze is wel Adele.

0: Cheche hoorde je met Pai. Je luistert naar Tangle This Friday. En als je net inschakelt, dan ben je precies op tijd om nog even mee te doen met de Bendel. Hij is nog niet geraden, dus wij gaan lekker verder spelen.
1: We hebben op dit moment 3 instrumenten, namelijk de drums, de bas en een gitaar. En bij elkaar klinken die 3 instrumenten ongeveer een klein beetje zo.

0: Ja, deze laagjes hebben we dus allemaal bij elkaar opgebouwd gekregen. We begonnen met alleen de drums. Daarna kregen we de bas erbij en nu dus de gitaar. Het nummer komt uit 1991 en we zoeken in het genre alternative rock. Maar ja, ik vind hem nog best lastig.
1: Ja, ik zit een beetje te denken van welke artiesten 91 hebben muziek uitgebracht. Alleen ik denk te veel in rock, denk ik. Ik denk naar iets harder dan dit.
0: Ja, precies, precies. Ja, dat. Ja, ik deel dat inderdaad wel met jou. Ik zag trouwens zelfs onze Rick. Die zei lastig deze keer. Nou, dan weet je dat hij serieus pittig is. Maar hij heeft wel een gokje gedaan nu, zie ik.
1: Ik zie het, ja.
0: Gaan we direct even kijken of die goed is?
1: Dat kunnen wij controleren.
0: Ik ga dat even kijken. Gaan we het antwoord invoeren? Ik zal nog even niet zeggen wat er gestuurd is. Gewoon even om te kijken of die klopt. Ik weet het. En nou gaan we door met de volgende laagjes. Kijken of nog meer mensen het kunnen raden. Chris die stuurde nog, klinkt een beetje als Horse With No Name. Maar dat was 1971. Ja, dat zit toch dik 20 jaar tussen. Ik denk niet dat die correct is. Zullen we door naar laagje nummer 4?
1: En wat krijgen we erbij?
0: Dan krijgen we een synthesizer. En een... ik weet even niet of hier ook een andere Nederlandse vertaling voor is. Een mandolin. Nou ja, goed. Je gaat het wel
1: een
0: horen.
1: Een tamboerijn.
0: Is dat een tamboerijn, ja?
2: Volgens mij is dat anders.
0: Oh. We komen er snel genoeg achter.

0: Ah, jij hebt het opgezocht. Wat is een mandolin?
1: In het Nederlands is dat een mandoline.
0: Een mandoline. Nou, there you go. Eentje erachter. Een soort, het is een snaarinstrument, zie ik. Een soort gitaar, maar dan anders. Maar konden jullie hier al wat mee? Moeten we even nog een keer?
2: Nou ja, kijk, ik heb het antwoord van Rick gelezen. Ja, weet je, ik snap hem, maar ik hoor het nog niet.
1: Ik was afgeleid.
0: Jij was afgeleid?
2: Dus ik heb niet zoveel gehoord. Ja, doe hem nog een keer.
0: Nou, komt hij nog een keer.

0: Nou.
1: Ja, ik blijf bij mijn punt.
0: Dan gaan we naar laagje nummer 5. Dat wordt dan ook tevens de laatste die we erbij krijgen. Dus je laatste kans om nog even goed te luisteren. Dan krijgen we de voice cover erbij. Dus de stem nagespeeld door een instrument.

0: Ik vind hem nog steeds eigenlijk heel lastig, lastig te horen. Maar
1: ik vind hem nu al goed te horen.
0: Ik wou net aan jou gaan vragen van blijf jij bij jouw punt? Maar ik denk dat dat dan...
1: Nee, ik vind hem goed te horen. Ken je deze wel?
0: Deze ken ik wel. Ja.
1: Vorige week kende je hem niet.
0: Nee, zelfde band, ander nummer.
1: Ja.
0: Even kijken. Ik zoek hem er eventjes bij. Ja, daar is hij wel. Dames en heren. Wij zochten... inderdaad, zoals Rick zei... naar Losing My Religion van R.E.M. Daarmee hebben we 2 weken op rij R.E.M. in de band.
1: Ja, en ik. En dan ik vind het wel jammer.
0: En dan is de keer een nummer waar ik ken. En dan heb ik hem pas zelf op laagje nummer 5. Ja, want ik sloot me volledig bij jou aan. Ik denk niet dat ik hem voor laagje nummer 5 had herkend. En Chris ook. Dus Rick, jij hebt gewoon...
1: Beerdeel geroem.
0: Ja, en die is ongelooflijk goed verdiend. Goed gespeeld.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt, voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen deskundigen na onderzoek voor het ministerie van Landbouw. Ook supermarkten zouden grotere voorraden moeten hebben. Het kabinet trekt 6 miljoen euro uit om 250 zieke en gewonde kinderen uit Gaza te laten behandelen in Jordanië. Er worden geen kinderen meer naar Nederland gehaald. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kun je ze beter dicht bij huis behandelen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat die partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. Het weer. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: De gemeente Hardenberg heeft nog niet besloten of verenigingen tijdens de jaarwisseling vuurwerk mogen afsteken. Sinds augustus geldt een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. De gemeenten mogen onder voorwaarden uitzonderingen maken. In onder meer Twenterand, Dalfsen en Ommen worden dit jaar geen ontheffingen verleend. De bibliotheek Denemsvaart is van 5 tot en met 28 oktober dicht vanwege een verbouwing. Boeken mogen daarom 6 weken worden geleend. Bezoekers kunnen ondertussen terecht bij andere bibliotheken in de gemeente Hardenberg. Als alles volgens de planning verloopt, gaat de vestiging op 29 oktober weer open. De 17 flexwoningen die woningcorporatie Vechtdal Wonen de afgelopen tijd heeft gerealiseerd aan de Sportlaan in Ommen, zijn klaar voor de verhuur. De vergunning is nog niet definitief, maar zowel Vechtdal Wonen als de gemeente Ommen vinden de urgentie van nieuwe woningen op de nog altijd overspannen woningmarkt zwaarder wegen. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht kreeg je van Ronald.
3: Stapelwolken en zonneschijn wisselden elkaar vanmiddag af en op de meeste plaatsen bleef het droog. Het werd 18 tot 19 graden en vanavond blijft het ook droog met dit temperatuur, maar dan langzaam aflopen. Morgen is er veel bewolking met af en toe wat lichte regen en wordt het rond de 20 tot 21 graden.
2: Super, dankjewel. Hoe staat het er inmiddels voor op de wegen? Is er nog wat bijzonders te melden?
3: In het hele land 28 files met in totaal 133 kilometer aan files. Ik moet die zinopbouw aan het doen. Maar niks in onze regio.
2: Nou, hartstikke mooi. Lekker doorrijden dus. RTV 4. Gaan wij zometeen een hele mooie tijdreis maken. De tijdmachine die gaat bepalen waar wij uitkomen. Maar eerst is dit Fatboy Slim met Praise You.

0: turn to grey. Swedish House Mafia hoorde je met Heaven Takes You Home. En we hebben geen heaven om ons mee naar huis te nemen, maar wel een tijdmachine.
1: Ik had het bruggetje nog niet verwacht.
0: Ah, oké. Okay. Oh, sorry. Zullen we het nog eerst even over koetjes en kalfjes hebben dan?
1: Ik wil even terug.
0: Oké, sorry.
1: En gelukkig kan dat, want we hebben een tijdmachine.
0: Ah, kijk. Fantastisch. Nou, wat handig.
2: We komen er wel, jongens.
0: Wat een prachtige oplossing ook. Dames en heren, het is tijd voor de tijdreis. Want wij hebben hier ergens onder in de bunkers van de studio... waarop stond niet openmaken, geheime technologie.
2: Die deur hebben we opengemaakt.
0: Die deur hebben we opengemaakt, vanzelfsprekend. En daar hebben wij een heuse werkende tijdmachine gevonden. Wel een beetje een prototype. Als eerste, ja, het lijkt helemaal nergens op. Het lijkt gewoon een bingo-rad. Deze tijdmachine, daarvan kun je zelf ook niet mee bepalen hoeveel je terug de tijd in gaat. Dat bepaalt de tijdmachine zelf. Het werkt eigenlijk net als een bingo-molen. Er komt gewoon een getal uitgerold en zoveel jaar word je terug de tijd ingestuurd.
1: Nu het zegt, hij lijkt ook op een bingo-molen.
2: Ja, maar dat is het niet. Dat is het echt niet. Ik beloof het, jongens, het is een tijdmachine.
0: Ja, dat hebben we ook getest. Tenminste, ja, de vorige keer toen...
2: Gaat al... 2 jaar goed. Ja. 1,5 jaar goed.
0: precies. Wat gaan we doen? Wij gaan zo meteen een hele grote slinger geven aan die tijdmachine. Gaan we zien hoeveel jaar wij precies terug de tijd in gaan. En dan gaan we een nummer draaien uit dat jaar. Een nummer 1 hit die deze week in dat jaar op nummer 1 stond. Daarvoor hebben we natuurlijk een heel mooi lijstje erbij. De top 40. Hoe ziet die er vandaag uit? Zijn er nog grote veranderingen?
2: Ja, moet ik hem doen deze keer?
1: Pak jij deze maar.
2: Oké, dan mag ik deze pakken.
0: Fijn dat jullie er zo uitkomen,
2: ja,
0: samen.
2: Grote veranderingen. Nou, kijk, normaal pakken we de top 3. Daar niet echt. Op nummer 3 Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Op nummer 2 De Bauza met Magnetic. En op nummer 1 nog altijd Die Die van Shakira. Maar. Als je dan iets verder naar onder gaat, jij gaat naar nummer 16 in de top 40, dan zie je wel dat Ilse de Lange met So Incredible een re-entry heeft.
0: Oh, kijk. En wat doet hij daar? Is die...
2: Die is opnieuw doorgebroken op TikTok.
0: Natuurlijk. Ja. Met TikTok kan alles.
2: Er worden... ik denk dansjes, ik weet niet. So Incredible wordt gebruikt bij een of andere TikTok-trend.
1: Ja, ik zat even snel te kijken of So Incredible eerder al, laat staan toevallig op week 38, als deze week, op nummer 1 gestaan heeft. Dat helaas dan weer net niet.
0: Wat is de hoogste positie?
1: 6.
0: Nou, zou die nog die in gaan halen, denk je?
1: Het kan
0: zomaar.
1: Is weer teruggekomen op 16, dus alles kan.
0: Dat is ook niet laag, hè?
1: Nee.
0: Ja, incredible, zou ik willen zeggen.
2: Laten we teruggaan.
0: Geef een flinke slinger aan die tijdmachine. Ik ben heel benieuwd naar welk jaar we gaan.
1: Oh, dit is best een tijd geleden. Het is, we gaan 45 jaar de tijd in terug.
0: Kijk, dat is weer een flinke... Dan komen we uit in 1981.
1: 81.
0: En dan ben ik heel benieuwd. Hoe zag de lijst er toen uit?
1: Nou, Connor, hoe zag die lijst er toen uit?
2: Nou, op nummer 3, gezakt van plek nummer 2. Ottawan, Hands Up, Give Me Your Heart. Op nummer 2. Tell Me Why. Of why Tell Me Why van Anita Meijer. Gestegen van plek 7 naar nummer 2. Maar op nummer 1, die is daar ook gebleven die week. Sheena Easton, For Your Eyes Only. Die staat er ook al een tijdje in.
0: Nee, even kijken. Ja, had je niks meer over te vertellen?
2: Ja, ik heb daar vrij weinig over te vertellen.
0: Mooi, kan ik hem instarten.

0: Toen zei ze ja.
1: Goldband hoorde je met ja, ja, nee, nee. En daarmee zijn wij ook alweer aan het einde van Thank God It's Friday. Maar ik kan het weer een keer zeggen. Zometeen weer tijd voor een nieuwe vaststreek. Dat is ook wel weer eens gezellig. Rob, het is goed om je weer te zien. We hebben elkaar al een tijd niet tegengekomen. Nee. Vorige week liepen we elkaar ook precies mis. Maar ik ben blij dat ik jullie weer aan kan kondigen.
2: Dankjewel.
1: Zometeen na 7 uur van streek. Ja, we moeten trouwens ook heel snel eigenlijk alweer door. Ik zie dat wij al heel krap zitten met de tijd. Jongens, het was weer gezellig. Weet je dat Oasis naar Nederland komt?
3: Bij deze.
1: Bij deze.
3: Dit is Oasis.
1: Met Don't Look Back in Anger. Een heel goed weekend. Tot volgende week.
3: Goed weekend.

0: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: RTV 4 Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
4: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact met mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
3: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Dit is RTV 4.
0: Van Streek.
10: Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert.
11: Ja, en vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
10: Wat voor nieuws was er deze week zo'n beetje in onze regio? Heb je dat al bijgehouden?
11: Nou, niet echt. Maar nee. Het was in ieder geval de week waarin bekend werd dat de noodopvang voor nareizigers in Hotel De Zon in Ommen met een paar maanden wordt verlengd.
10: Ook vernamen we dat tijdens de jaarwisseling 2026-27 er in de gemeente Dalfsen geen uitzonderingen zijn toegestaan op het landelijke vuurwerkverbod.
11: En ook zijn we geïnformeerd dat op het perceel Zeldenkamp aan de Beerzenweg in Beerzen wordt begonnen met het vertragen van water, kwelwater, om verdroging tegen te gaan.
10: Meer daarover straks in onze regionieuws overzichten.
11: Ja, en wie hebben we in de kijker vanavond?
10: Nou, de eerste gast is Marieke Rensink van Carinova. Met haar praten we over een gesprekscoop in Ommen voor mantelzorgers van mensen met dementie, die op 1 oktober opnieuw gaat beginnen.
11: Ja, en verhalenverteller Mink de Vries is de tweede gast, want hij gaat morgen tijdens een wandeling van de Blauwe Bogenbrug naar Kasteel Rechteren aan meelopende geïnteresseerden vertellen over de middeleeuwse strijd rond de vecht en het ontstaan van Dalfsen en Ommen.
10: Er is een mond vol en een heleboel geschiedenis.
11: Mm-hmm.
10: Maar ja, zoals altijd natuurlijk ook wel weer prima muziek in van streek. Want wat hebben we?
11: Ah, we hebben Snelle, komt voorbij. Direct, ja, dat is een veelgeziene gast bij ons.
10: Ja.
11: Zeker. Cat Stevens, dat is ook
10: dat was
11: geweldig.
10: Geleden,
11: dat is heel lang geleden. Ik vind een ander nummer van hem mooier, maar deze is ook goed.
10: Okay,
11: en Miss Montreal natuurlijk, Bruno Mars. En we gaan beginnen met CCR, Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising.
10: Heerlijk, de CCR voor onze Robbie.

0: Ik kan me herinneren dat Rob Stenders destijds op Radio 2 dat altijd voor zijn moeder moest draaien, CCR. Daar was ze echt helemaal gek van.
1: Goeie keuze.
0: Ja, dat is zeker,
1: zeker weten.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
1: De noodopvang voor nareizigers in Hotel De Zon in Ommen wordt met een paar maanden verlengd. Volgens het COA is dat noodzakelijk vanwege tekort aan plekken in reguliere opvanglocaties, waardoor nareizigers en statushouders langer op noodlocaties verblijven. Na een eerste verlenging in mei van 3 weken bleek ook in juni dat de opvang langer nodig zou zijn. Met de nieuwe verlenging blijft Hotel De Zon aanzienlijk langer als opvanglocatie in gebruik dan aanvankelijk was gepland. Het hotel wordt sinds 3 november 2025 gebruikt voor de opvang van nareizigers. Dat zijn familieleden, zoals partners en kinderen, van statushouders die al een verblijfsvergunning hebben en zich bij hun gezin in Nederland voegen.
0: Tijdens de jaarwisseling 2026-27 zijn er in de gemeente Dalfsen geen uitzonderingen toegestaan op het landelijk vuurwerkverbod. En dat geldt niet alleen voor klein vuurwerk uit categorie F1, want dat mag wel, zoals die sterretjes en die knalerten. Maar ook knallen met carbidbussen mogen nog wel. Maar zowel de gemeentelijke organisatie als een werkgroep binnen de gemeente in de regio IJsselland hebben onderzocht of uitzonderingen op het vuurwerkverbod op een veilige en zorgvuldige manier mogelijk zou zijn. Nou, gebleken is dat er te weinig tijd is om aanvragen goed te beoordelen en toezicht en handhaving te regelen. Ook zijn er nog vragen over wie aansprakelijk is als er iets misgaat en of er een verzekering is die dat dekt.
1: Tijdens de week van de ontmoeting organiseren Wijs Welzijn en Evenmens Ommen opnieuw de gebakjesactie. Het initiatief heeft dit jaar een andere opzet gekregen. In plaats van individuele inwoners gaan deze keer leerlingen van verschillende lokale scholen en organisaties op pad om mensen thuis te bezoeken met een gebakje. Daarnaast is er een samenwerking met de Saxenburggroep. Leerlingen gaan samen met leden van het college van de gemeente Ommen naar de locaties voor ouderen om generaties met elkaar in contact te brengen. Wijs Welzijn en Evenmens zijn van plan het initiatief de komende jaren voort te zetten en eventueel uit te breiden met meer partners.
0: Zondag 4 oktober organiseren Sabine Terwee, Petra Durieu en Heidi Popken voor de 4e keer een wandel- en fietsmiddag om geld in te zamelen voor Pink Ribbon. En dat is onderdeel van KWF Kankerbestrijding. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandeling van 5 of 10 kilometer door Nieuw-Leusen of een fietsroute van ongeveer 30 kilometer door de gemeente Dalfsen. In Nederland krijgen ongeveer 1 op de 7 vrouwen te maken met borstkanker. Jaarlijks komen ruim 17.500 mensen de diagnose borstkanker of een voorstadium krijgen die daarvan. Gelukkig zijn de vooruitzichten de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. De initiatiefneemsters weten uit eigen ervaring hoe belangrijk vroege opsporing en een goede behandeling kunnen zijn, dus vandaar het geld.
1: Waterschap Vechtstromen begint 21 september samen met de Stichting Landschap Overijssel op het perceel Zeldenkamp aan de Beerseweg in Beerse met het vertragen van water, van kwelwater. Verdroging wordt daardoor tegengegaan en er ontstaan nieuwe kansen voor de natuur. Verschillende watergangen worden aangepast, minder diep gemaakt of gedempt. En daarnaast wordt een oude nevengeul van de Vecht weer opnieuw opengegraven. Het project maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma Haarvaten op Peil, HOP. En dat erop gericht is om water al hoog in het watersysteem langer vast te houden. En dat helpt om de gevolgen van droogte voor natuur en landbouw te beperken. En kan helpen om pieken in de afvoer af te vlakken.

0: Hij riskeert toch een hoop. En Risk It All was dat van Bruno Mars.
1: Van Streek in de Kijker.
2: Eerder dit jaar werd Ommen uitgeroepen tot dementievriendelijke gemeente. En deze erkenning onderstreept het belang van ondersteuning en ontmoeting voor mensen met dementie en hun naasten. Het is dan ook geen toeval dat er in Ommen op donderdag 1 oktober opnieuw een gespreksgroep begint voor mantelzorgers van mensen met dementie. Over nut en noodzaak daarvan praten we met Marieke Rensink van Steunpunt Mantelzorg Ommen. Goedenavond, welkom in de uitzending.
3: Goedenavond.
2: Zou je ons kunnen vertellen wat de verschijnselen zijn van beginnende dementie?
3: Dementie die kan zich op verschillende manieren uiten. En dat is misschien gelijk al wel goed om te benoemen. Het is niet een gebeurtenis wat in één keer er is. Het is geleidelijk iets wat je ervaart.
2: Het sluipt erin, zeg maar.
3: Het sluipt erin, ja, precies.
0: Weet je dan niet dat het begint, maar denk je dan, het gaat niet goed met hem of haar?
3: Nou, er kunnen kleine dingen op gaan vallen. Het is ook echt meer dan alleen vergeetachtigheid. Het kunnen ook dingen zijn, gedragsveranderingen of dingen die voorheen heel makkelijk gingen. En het plannen of organiseren gaat wat lastig. Dus het is niet zozeer van dat het een padsbloem, het is ineens anders, maar het sluipt er inderdaad in. En dan op een gegeven moment. Kan de partner of de omgeving ervaren we, hier is wat meer aan de hand. Hè? We noemen dat ook een beetje de niet-pluisfase, juist omdat het wat geleidelijk gaat. Dus het heeft gewoon verschillende kenmerken eigenlijk.
0: Is dat voor iedereen verschillend? Ik bedoel, kun je het merken? Kun je een aantal van die dingen opnoemen of is dat te vaag?
3: Ja, je hebt ook verschillende vormen van dementie natuurlijk, maar... Het kan echt ook zijn in een stukje routine wat minder makkelijk gaat. Of nieuwe dingen aanleren wat lastiger gaat. Hè? Bijvoorbeeld komt een nieuw apparaat in huis. Wat is het nieuw aanleren dat lastig is?
0: Alle dus dingen die nieuw zijn lastiger om aan te leren.
3: Precies, ja inderdaad. Hè? Een stukje plannen en organiseren. Het nieuwe dingen aanleren, dat kan al een ding zijn.
0: Maar dat is ook zo als mensen op leeftijd raken. Ik mag mezelf toch als voorbeeld nemen, maar ik heb er gelukkig minder last van. Dat je nieuwe apparaten, dat je dat moeilijk vindt. Dat vind je als ouder al zeer. Neem een telefoon, enfin, dat soort dingen. Ja.
3: Ja. Nee, klopt hoor. Dus het is, daarom zeg ik ook, het is inderdaad veel meer dan dat. Hè. Het is, maar goed, het kunnen dus kleine signalen zijn. En dat is vaak dan op opeenstapeling. En dan kom je dus inderdaad in die pluisfase. Ook echt dingen toch wel ook wel vergeten. Maar ook dat iemand het misschien wat ander gedrag laat zien. En dat maakt dat wellicht dementie aan de hand kan zijn.
0: Wat kunnen die partners doen als ze gaan merken dat iemand dat gaat krijgen?
3: Ze kunnen het met de partner bespreken. Maar goed, dat is dan ook de vraag of de partner of zich daar ook in herkent. Of er voor open staat. En als er echt in die zin echt zorgen zijn. Dan zou een partner naar een huisarts bijvoorbeeld kunnen gaan. Om daar eens over te praten. Van wat is er aan de hand? Of ik bemerk dit. En vanuit daar kan er gekeken worden. Van is er iets nodig om hier onderzoek na te doen? Of een partner neemt al contact met een case manager op. Dan moet een partner wel weten dat het er is. Hè. Case manager dementie heb ik het over. Dat zijn mensen die hebben een regiefunctie. En die kunnen echt vanuit de niet-pluisfase al in beeld komen. Om te kijken van wat speelt er, wat ervaart de partner. En diegene dan daar ook door de situatie heen. Te lozen of te kijken wat er is en wat er nodig is.
2: Ja, dus want dan is
3: al de zorgen delen. Ja,
2: dan is die diagnose er van je partner of je naaste heeft dementie. Dus de mantelzorgers kunnen zij en de naaste dan bij zo'n case manager terecht. Of zijn er nog meer mensen en dingen waar de naaste terecht kunnen als zij met iemand leven met dementie?
3: Als je dan echt echt naar de hulpvragen kijkt, dan is het echt de case manager dementie, die dus laten uitgaan in dit geval een man van een echtpaar bijvoorbeeld, die helpt hun ook in het ziekteproces om een stukje kennis en informatie te verstrekken. Maar ook inderdaad, wat is er nodig om de zorg te organiseren zodra dat aan de orde is. Maar daarnaast kan een mantelzorg nog, die kan misschien nog andere behoeftes hebben. Want de case manager draait vooral toch eigenlijk wel inderdaad echt om een zorgvrager. Dus degene met dementie. Natuurlijk heeft hij ook oog voor de mantelzorger. Die neemt, daar wordt ook echt wel de gesprekken mee gevoerd. Maar goed, een mantelzorger kan dus ook een beroep doen, bijvoorbeeld op, zoals wij als steunpunten zijn. Juist om ook oog te hebben voor diegene die ernaast staat. Want die heeft meestal de behoefte om ook erover te praten.
0: Dan moet hij of zij weg. En dat wil hij of zij vaak niet, omdat ze hem of haar niet alleen zou willen laten.
3: Ja.
0: Is daar een oplossing voor dat er iemand in je huis komt om op te passen? Ja, dat klinkt een beetje raar voor oudere mensen, maar het gek is het ook weer niet, denk ik.
3: Nee, maar dat is wel een bekend iets hoor. In de beginfase zal dat waarschijnlijk allemaal nog prima gaan. Er worden er wel bepaalde manieren gevonden om te zeggen, ik leg een briefje neer en ik ben met een uurtje weer terug, wijze van spreken. Dat werkt allemaal nog wel. Maar er kan een moment komen dat het inderdaad, dat de partner, of de mantelzorger noem ik het maar even, het eigenlijk niet meer prettig vindt om die geest alleen thuis te laten, of degene die het betreft vindt het ook niet prettig dat de mantelzorger weggaat. Ja, die ervaart een stukje onveiligheid wellicht. En als dat inderdaad aan de orde is, dan zijn er inderdaad mogelijkheden om bijvoorbeeld een vrijwilliger of een maatje daarvoor in te zetten. Juist om inderdaad, de mantelzorger heeft ook zijn of haar
0: bezigheden.
3: Precies, inderdaad. Ja. Bezigheden om in ieder geval erop uit te gaan. Dus daar zijn inderdaad ook mogelijkheden toe. Op het moment als ik dan toch even naar mijn werk kijk, dan organiseren wij ook voor verschillende, voor de mantelzorg, maar op verschillende manieren organiseren wij dingen. Maar goed, dan bieden we ook inderdaad aan van, is het een probleem om hierop aan te sluiten vanwege hetgeen wat jullie net schetsten, dus dat het moeilijk is dat de partner thuis is, dan willen we daar zeker in meedenken van wat kunnen we daarvoor organiseren om te zorgen dat de mantelzorg in ieder geval wel kan deelnemen aan bijvoorbeeld een activiteit of een gespreksgroep of iets dergelijks.
0: Ja, die komt er dan, maar komt er daarnaast dan nog wat? Je hebt het eigenlijk over een manager, een case manager, prachtig heet.
3: Ja.
0: Gaat hij dan nog andere dingen verzinnen?
3: Je moet eigenlijk zo zien dat een case manager is eigenlijk een spin in het geheel. Dat is echt de verbindende factor tussen de hulpvragen en de partner, de mantelzorger en de zorg. Dus diegene heeft contacten met de huisarts, met eventuele dagbestedingen, ook met ons als mantelzorgondersteuning. Dus zij zijn eigenlijk die hebben de regie op de situatie en die kijken dus wat er nodig is om het echtpaar of waar we het dan over hebben, om die door de situatie mee te lopen. En eigenlijk, zo zien zodra inderdaad de case manager in beeld is, en het kan echt een heel lange periode zijn, echt wel over jaren wijze van spreken, maar de case manager die loopt echt helemaal mee totdat er sprake is van een verhuizing of opname. Of tot overlijden. Dus diegene die begeleidt dat hele proces en kijkt dus steeds weer wat is daarin nodig en wat kan.
0: Voor die naaste is er natuurlijk een gespreksgroep. Daar hebben we het net over gehad. Die gaat beginnen op 1 oktober. Hoe en waar kunnen mensen zich aanmelden voor die groep?
3: Dat is een goede vraag. Dat is inderdaad, dat is dus in die zin bij mij. Dat is via een mailadres. Ik weet niet of het handig is om het nu te noemen.
0: Mag.
3: Ja. Maar dat is dus steun.mantelzorg@carinova.nl. Moet ik er wel bij zeggen, het is de gespreksgroep die ik of wij organiseren samen met case managers, is voor de bewoners uit de gemeente Ommen. Dus het is echt gecentreerd op gemeente Ommen. Maar ik weet dat andere gemeentes organiseren dergelijke groepen ook. Maar goed, die van 1 oktober is dus echt gericht op de inwoners van de gemeente Ommen. Ja.
2: Nou, ik zou zeggen, dankjewel voor al deze informatie. Ik hoop dat, dat de mantelzorgers denken van, hé, maar daar heb ik wat aan. Ik ga me daarvoor aanmelden. En ik wens jullie heel veel succes met jullie gespreksgroep.
3: Ja, mag ik nog een klein toevoegje doen?
0: Doe maar. Ja. Even dan.
3: Heel eventjes. Nee, maar inderdaad, de gespreksgroep wil ik eigenlijk wel even duiden. De mantelzorgers is, het is gewoon heel fijn dat we met elkaar in gesprek kunnen. Juist omdat daar de mensen zijn die hun echt begrijpen. En het is, sommigen hebben een beeld ervan, het is heel zwaar. Het is niet alleen maar zwaar, zeker niet. Er wordt ook gelachen, worden dingen uitgewisseld. En ook juist het mooie is de tips en adviezen die men elkaar ook geeft. Dus ik vind het altijd mooie, verbindende bijeenkomsten. En mensen voelen zich daardoor echt wat weer meer gehoord en gezien, waardoor de rest van de week weer wat makkelijker gaat.
2: Ja. Ja. Gelijkgestemden, om het zo te noemen.
0: Ja, en voor die stel is ook eens in de maand, elke week is er een bijeenkomst in de kern in Ommen. Ja. En daar kunnen ze ook met elkaar praten, maar er zijn dan wel de mensen die de ziekte hebben ook bij aanwezig. Maar ook dat kan heel louterend werken, denk ik.
3: Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja, dat is toch altijd fijn dat je dingen kunt delen met elkaar. Ja,
2: zeker. Klopt. Nou, nogmaals dankjewel en heel veel succes.
3: Graag gedaan. Dankjewel.

0: En ze is groot. Onze Miss Montreal.
1: Ja,
0: nog even
1: groot
0: over die
1: in
0: bijeenkomst
1: Nederland.
0: In de kern elke week, zeg maar. Dat heet Kom erin. Mensen kunnen dan daarheen komen tussen ongeveer 10 en 12. Om een kopje koffie te drinken.
1: Is dat gewoon voor iedereen dan? Of?
0: Voor mensen die dementeren en hun naasten vooral. Die bij ook, daar zijn heel veel, zijn ook veel gesprekken mee. Omdat mensen het vaak heel zwaar hebben.
1: Ja, snap ik.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
1: De werkgroep Kerk en Klimaat houdt op 25 september een gezamenlijke opruimactie in Ommen voor World Cleanup Day. Vrijwilligers maken de vechtoevers en het vechtpark in Hardenberg zoveel mogelijk vrij van zwerfafval. Deze actie begint om 10 uur 's ochtends en deelnemers kunnen op het water en vanaf de kant afval verzamelen. Daarvoor zijn onder meer kano's, een grote sub, een afvalboot en de vechtvloot beschikbaar. De gemeente zorgt voor de afvoer van het ingezamelde afval. En ook in Gramsbergen wordt opgeruimd. Leden van roeivereniging Salland gaan daar met kano's het water op om afval te verzamelen. Vanaf de grens tot en met brouwerij De Mommerieten.
0: En in Nieuw-Leus is het morgen, hè?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Even onthouden.
1: Ja.
0: Oké.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
0: Ja, anders ben ik de tel kwijt. Inwoners van de gemeente Dalfsen die op energie willen besparen in hun woning, worden door dorpen van morgen uitgenodigd om een afspraak te maken met een van hun energiecoaches. Ze komen gratis bij je thuis en geven praktische tips over alle mogelijkheden. En denk hierbij aan de energierekening, welke isolerende maatregelen een optie kunnen zijn, het energieverbruik van apparaten, installaties en verlichting en het eigen energiegebruik. Juist de mensen die het hardste nodig hebben, bereiken we nog te weinig, zegt Jan Rooiakkers, energiecoach in Leuzen en buitengebied. Daar willen we graag wat aan doen door onze kennis op het gebied van afval, grondstoffen en energie lokaal in te zetten.
1: In het Bouwhuis, een van de bijgebouwen van Landgoed Het Laar in Ommen, wordt gewerkt aan een expositie over wijsgeer Jiddu Krishnamurti en de door hem geïnspireerde baron Philip van Palland. We hopen via de tentoonstelling mensen aan het denken te zetten, zegt Irma Buitenhuis Dunnewind, een van de initiatiefnemers. Het gaat over zaken als vrijheid, verbinding, hoe we met elkaar omgaan en wat je zelf kunt betekenen voor de wereld om je heen. Op een laagdrempelige manier mensen inspireren en op zoek gaan naar verbroedering en samenwerking in de geest van de Indiase denker. Wie meer wil weten over de relatie tussen de guru en de baron, kan een kijkje nemen op de website krishnamurti-in-ommen.nl.
0: Zelfgebouwde instrumenten, roots, country, jazz, rock and roll en blues staan zaterdag 19 september, morgen dus, centraal tijdens het gratis Delta Kaluna Cigar Box Guitar Festival. Zijn mond vol, het is aan de Stouwenweg 5 in Ommen. Bijna iedereen weet dat wel te vinden. Vanaf 2:30 middags kan er bij Café Kaluna genoten worden van een nationale en internationale line-up op 2 podia. Voor kinderen zijn er onder meer een springkussen en een parcours met muzikale spelletjes. En ook is er een klein marktplein. Zoals gebruikelijk, en daarom lezen we dit, zoals gebruikelijk is het festival gekoppeld aan een goed doel. En dit jaar is dat Stichting Stil. Deze landelijke stichting zet zich in voor gezinnen die te maken krijgen met het verlies van een kind. Zij biedt onder meer kosteloos fotoreportages aan om een blijvende herinnering in beeld vast te leggen.
1: Water is de basis voor een gezonde tuin. Een rijk landschap en meer biodiversiteit. En daarom staat water dit najaar centraal tijdens kennisbijeenkomsten voor alle inwoners van Ommen, Dalfsen en Hardenberg. Zo gaat het 24 september in buurthuis Witharen over het onderwerp sappig over groene erven in tijden van droogte. Kan dat? Op 29 september komen in de Overkant in Dalfsen onder andere aan de orde de waterkwaliteit en ecosystemen herkennen aan flora en fauna in het Vechtdal. En op 6 oktober is je tuin voorbereiden op extreem weer met slimme beplanting het onderwerp in de koppel in Hardenberg. En tot slot wordt op 8 oktober in Faam Home in Witharen een masterclass waterhuishouding in je voedselbos gehouden.

0: Wil weten over de middeleeuwse strijd rond de Vecht en het ontstaan van Dalfsen en Ommen, die kan morgen meelopen met een historische wandeling richting Kasteel Rechter. Verhalenverteller Mink de Vries die neemt de deelnemers mee naar de periode tussen 1220 en 1230, toen de bisschop van Utrecht en opstandige ridders tegenover elkaar stonden. Wij gaan eens horen waarom hij juist over deze periode wil praten en waarom hij dat wandelend gaat doen. Goedenavond, Mink. Kan je ons vertellen waarom juist deze periode?
1: Ja, goedenavond. Ja, waarom deze periode? Ik denk omdat het de periode is geweest die het meeste invloed heeft gehad op de hele Noordoost-Nederlandse provincies. Dus ook op het Vechtdal, ook op Zwolle, maar ook op Groningen. En eigenlijk zijn er geen jaren aan te wijzen, ook geen eeuwen, die zoveel invloed hebben gehad als die 10 jaar.
0: Ja, nou, dat is heel duidelijk. Maar dat ga je dus wandelen doen morgen.
1: Ja. Vandaag was het trouwens, want ik doe dit niet alleen wandelen. Ik doe dit ook fietsend. En vanmorgen heb ik het varend gedaan over de Vecht. Dus het wisselt af. En waarom? Omdat de Vecht is al veel en veel ouder dan de IJssel. De Vecht was de basis voor de economie, voor de handel, voor eigenlijk niet alleen voor Ommen en Dalfsen, want Dalfsen was toen nog heel klein. Het ging om, natuurlijk ging het om Kasteel Rechteren en om die familie. En die familie kwam er toen de hoeve, die er eerst stond, toen was er nog geen kasteel. En die was in de handen van de graaf van Bentheim toen die verkocht werd, verhandeld aan Herman van Voorst. En die familie is zich later van Rechteren gaan noemen. En die familie leeft nog steeds. En het kasteel, wonder boven wonder, staat daar ook nog steeds. Ja, dat is een verhaal. En dat de bisschop daar eigenlijk wilde wonen en het lukte hem niet. Ja, dat is nog een verhaal erbij. En eigenlijk, als ik mensen meeneem in het verhaal, dan zou je kunnen zeggen, het is hetzelfde verhaal als op dit moment de straat van Hormuz. En waarom de straat van Hormuz? Hè, tussen Iran en de Verenigde Emiraten, Arabische Emiraten. Waarom die vergelijking? Omdat de Vecht ontzettend belangrijk was voor de hele economie van Noord-Nederland en voor Oost-Nederland en ook voor het Westen, want het ging allemaal via die Vecht en ook via die Regge. En dus op het moment dat je daar zit tussen de Vecht en de Regge, tussen Dalfsen en Ommen, dan zit je op de meest strategische plek eigenlijk van Noordwest-Europa bijna. Dat is een beetje overdreven gezegd, maar in ieder geval van Nederland.
2: Ja, het ontspringt in Duitsland, hè, die rivier. En tussendoor was er niemand of waren er geen plaatsen die dat konden doen. Dat kasteel Rechteren was daar precies op de goede plek.
1: Ja, maar ook het Laar. Dus het Laar ligt iets verderop, hè, richting Ommen.
2: Ja.
1: En dat is er nog steeds ook, die naam. En dat was de burcht van Rudolf van Coevorden. Eigenlijk de aanstichter van de slag bij Aanen. En waarom zat hij daar? Ja, omdat hij namens de bisschop moest hij oppassen op de schepen die voorbij gingen, dat ze niet voorbij gingen zonder tol te betalen.
2: Ja.
1: En er moest geld geïnd worden.
2: En dat was eigenlijk ver voordat Ommen, die kreeg al in 1295 geloof ik, stadsrechten of zo. Die hadden daar ook een soort, laten we zeggen, die er ook geld voor dat er mensen langskwamen.
1: Ja,
2: waren
1: ja,
2: dat geen concurrenten dan in die tijd al, nog?
1: Nou, er waren wel concurrenten. Bijvoorbeeld Deventer, een hele oude stad in Salland. Misschien wel bekend.
2: Ja.
1: Ik ga er verder niet te veel over zeggen. Maar die had natuurlijk geen Vecht, die had geen Regge. Die had een schipbeek. Een schipbeek die ook nog niet eens goed bevaarbaar was. Dus die zagen tot hun verdriet, zagen ze de handel helemaal via Zwolle en de Vecht en het Zwarte Water gaan en de Regge. En niet via Deventer en Schipbeek.
2: Ja, dat moest al met platboten. Hè? Ze konden al geen grote diepgang hebben.
1: Nee, nog niet trouwens. Nee, die platbodems, dat is mooi om te noemen, die werden genoemd potten. En uiteindelijk, toen de slag bij Aanen was gestreden, toen al die ridders waren gedood in het moeras, toen zijn ze vervoerd, als lijk natuurlijk, via de Vecht op zo'n platbodem. En waarom dan bij Zwarte Water, bij Hasselt, in de grond begraven? Omdat een platbodem natuurlijk niet het Zuiderzee op kan.
2: Nee.
1: Ja, dan was er geen één lijk overgebleven van die dure ridders.
2: Ja, want toen hadden we geen IJssel meer.

0: Natuurlijk, het was gewoon de zee waar het water terecht kwam. Ja, ja.
1: Nee, toen waren de hoge golven van de Zuiderzee.
0: Ja.
1: Ja, en daar ga je niet met een platbodem op.
0: Nee, dan overleef je dat zelf ook niet natuurlijk.
1: Dan overleef je dat niet en ben je alle lijken kwijt. Die allemaal adellijke families achter zich hebben. Ja, dan denk ik, ja. Dus moesten ze in de grond voordat de Zuiderzee begon.
0: Een van de opstandige ridders loopt tijdens de wandeling mee, zeg jij in je aankondiging. En vertelt vanuit zijn perspectief over de gebeurtenissen. Kan je daar iets breder over praten?
1: Nou, ik kan wel zeggen dat het om Hako van de Rutenberg van Hardenberg gaat. Hardenberg, Ommen, Dalsen, Zwolle, die zijn allemaal ongelooflijk braaf gebleven naar de bisschop. En die zijn daarvoor beloond. Met als gevolg dat al die schepen uit die plaatsen, die hoefden geen tol te betalen. En de ridder, die dacht, ja, toen de bisschop even weg was, nou, ik vind dat ik te weinig geld overhoud. Daar kan wel wat meer geld naar mij toe, in plaats van naar de bisschop.
0: Mm-hmm.
1: En dat was Jaco, die eigenlijk in dienst was van de bisschop. En die werd opstandig op het moment dat de bisschop richting Israël en Egypte was vanwege de kruistochten. Dus die ging zijn eigen weg. En toen kwam de bisschop terug als kruisridder. Ja, die was natuurlijk geoefend in het vechten. En die trok naar niet alleen naar kasteel Ruitenberg, die trok ook naar Harkelo, die trok ook dus naar Coevorden, naar de Burg, naar de Laar trok die. Om al die opstandige ridders even een toontje lager te laten zingen. Nou, dat, morgen gaat er dus één mee en dat is dus die Hako. En wat ik bijzonder vind, er is als boetenklooster is Maria Campus aangewezen. En Maria Campus is het klooster in Assen, maar eerst was dat in Coevorden. Alleen toen kregen de zusters helaas natte voeten. Dus toen moest het klooster verplaatst worden van het slagveld, daarbij Anen en Coevorden, naar Assen. En dat was eerst bij een klein plaatsje Deursen. En van wie was Deursen? Die had dat in leen bij de graven van Bentheim. Van diezelfde Hako van Hardenberg. Nou, dan is de cirkel rond. Dus die had allerlei grond ergens in leen. Daar moest hij oppassen voor de bisschop. En die heeft dus uiteindelijk heeft die eieren voor zijn geld gezocht of gekocht, wat is het?
2: Gekozen.
1: Helemaal goed, zo heet dat. En die is toch weer gaan doen wat de bisschop wilde. Maar ik heb even die lijst hè, van die ridders van Dalsen. Bernard van Dalsen, Berend wel genoemd. Seino van Dalsen, Juno van Dalsen. Alle drie ridders, omgekomen in het moeras en vermoord door vrouwen en mannen. Drenten vooral, in dat moeras. Terwijl ze met het harnas er niet meer uit konden komen.
0: Nee, dat snap ik. Hartstikke zwaar.
2: Ja.
0: Zeg, Dalsen heeft in tegenstelling tot Ommen nooit stadsrechten gekregen. Weet jij waarom dat is?
1: Omdat Dalsen ook te klein was. Maar Dalsen, en daar ga ik morgen ook iets over vertellen. Dalsen heeft een andere manier van omgaan in de gemeenteraad en bij het college van BMW dan in Ommen.
0: Oh.
1: Hoe kan het nu dat de gemeenteraad van Dalsen heel anders is dan Ommen? Nou, dat heeft te maken met die wel of niet stadsrechter, maar die heeft ook vooral te maken met dat kasteelrechter.
0: Dankjewel, okay. Dan weten we dat ook weer.
2: Ja.
0: Ja.
2: Over de wandeling morgen. Hoe laat begint die? Hoe lang duurt het? En moeten de mensen die graag mee willen lopen, moeten ze zich ergens aanmelden nog?
1: Nee, helemaal niet. Nee, ze hoeven ook niet verkleed te gaan. Ze moeten misschien kunnen ze een beetje uitgaan van er kan een bui vallen, zeggen ze. Maar ja, een bui, ja. Tegenwoordig weet je niet wat een
0: buitje mee. Een puntje mee.
1: Ja. En dat is mooi om ook even te vertellen. Ik was afgelopen weekend was ik in het Noordenveld, in het Noorden. Want daar zijn ridders die hebben samen gevochten met de Drenten en met Rudolf van Coevorden. Toen was er een jongetje van 4 en die wilde graag vechten met mij. Die heeft met het paraplu tegen mij gevochten terwijl ik een echt zwaard had.
0: Hij won.
1: Hij heeft nog gewonnen ook.
0: Ja, zie je
2: nou,
0: wel.
2: Kijk.
1: Dus maar een paraplu morgen is genoeg en ze hoeven er ook niet mee te vechten. En de wandeling duurt ongeveer 5 kwartier.
2: Ja, en waar begint hij? Hoe laat?
1: Hij begint bij de Blauwbogenbrug. Eigenlijk de enige echte brug in Dalsen. En dan bij het huis naast de brug aan de kant van kasteel Rechteren.
2: Oké.
1: Okay. Nou, dat kan niet missen. En ik hang ook allerlei wapens op van de familie van Rechteren, van Voorst. van Bukhorst.
0: Je bent er heel herkenbaar. Dankjewel voor het interview.
1: Het kan gewoon niet missen.
0: Nee, dankjewel.
2: Veel plezier morgen.
1: Ja, bedankt. Ja.

0: Direct natuurlijk en Through the Looking Glass.
1: Regio Nieuws bij Van Streek.
2: Zaterdag 26 september is de landelijke Open AZC-dag. Een unieke kans voor jong en oud om van 1 uur tot 4 uur 's middags een asielzoekerscentrum, een AZC, te bezoeken. En bewoners, vrijwilligers en medewerkers te ontmoeten. Op veel locaties zijn dit jaar weer informatiestands ingericht, waar bezoekers in gesprek kunnen gaan met de samenwerkingspartners van het COA. En dat zijn onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, de dienst Terugkeer en Vertrek, DTNV, of Vluchtelingenwerk Nederland. In Dalfsen kunnen bezoekers de bewoners leren kennen tijdens een aantal workshops. Er worden taallessen gegeven, bewoners vertellen over de landen van herkomst. Er wordt muziek gemaakt en bewoners geven rondleidingen over de locatie.
0: De doeken over de hekken zijn verdwenen en de rotte kies bij de entree van Ommen is weer zichtbaar. Na jaren vertraging leek de verbouwing van de oude fietsenzaak in de Bermerstraat tot wooncomplex te kunnen beginnen. Maar er ontbrak een goed gekeurd veiligheidsplan. Het is een heel nieuwe straat, heel nauwe straat moet ik zeggen, waar veel mensen doorheen lopen. En dan moet het duidelijk zijn wat wel en niet mag worden afgezet, zegt wethouder Alice van den Nieuwboer. Volgens haar moet dat wel op korte termijn in orde zijn en kan de sloop beginnen. Inmiddels is het bouwbedrijf begonnen met het voorbereiden van de bouw van 14 appartementen. Na 2-3 jaar ongeveer, denk ik. Van ongeveer 50 vierkante meter. Ze zijn niet al te groot, maar ze zijn vooral bedoeld voor starters en senioren.
2: Tijdens de start van de Kinderboekenweek 2026 organiseert Nog eens en Nog eens aan de Single 19 in Dalfsen weer de succesvolle kinderboekenruilmarkt Boek voor een Boek. Op woensdag 30 september van 2 uur tot 5 uur 's middags zitten de vrijwilligers van het boekenteam klaar om kinderen te helpen hun boeken van thuis gratis om te ruilen voor een boek uit de kringloopwinkel. Het mooie aan deze ruilmiddag is dat met elk boek dat geruild wordt er een nieuw verhaal begint, zegt een vrijwilliger van het boekenteam. Nog eens en nog eens ziet de gratis kinderboekenruilmarkt als een mooi moment om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met duurzaamheid en hergebruik. Alle informatie over deze markt is te vinden op kringloopzwolle.nl.
0: Het Huiskamerfestival in Ommen krijgt zondag 25 oktober een vervolg. Op deze langste dag van het jaar veranderen om en nabij een dozijn huiskamers in ultieme concertpodia. Het is voor ons een zoektocht, zegt Freek Knol, een van de organisatoren. Niet alleen qua variatie in het aanbod, maar ook welke artiest, duo, trio of band zet je op het juiste adres. De muziek moet wel aansluiten op en passen bij de huiseigenaar. Het moet geen mismatch zijn. Het is dus ook een kwestie van potentiële adressen bezoeken en aanvoelen welke artiest of artiesten je toewijst aan welk huis. Het is heel wat werk, hè? We houden het bewust klein, zegt hij. We doen niet aan reservering en hebben als simpele tip: kom op tijd, maar als je er echt meer over weten wil, moet je naar huiskamerfestivalommen.nl.
2: Pro Overijssel zoekt een nieuw provinciebestuurder vanwege het vertrek van Martijn Dadema, die dijkgraaf wordt van waterschap Drents-Overijsselse Delta, de WDO-Delta. En dat doet Pro naar eigen zeggen via LinkedIn en niet op social media wegens een gebrek aan interesse. Vanwege de samenstelling van het college gaat de voorkeur van de partij uit naar een vrouw. De bestuurder is minimaal tot maart 2027 in functie, maar kan waarschijnlijk langer blijven. Komend voorjaar zijn er namelijk provinciale statenverkiezingen. Pro doet in maart 2027 dan als nieuwe partij voor het eerst mee aan de provinciale verkiezingen. Nu zijn GroenLinks en PvdA officieel nog twee aparte fracties.

0: niet naast me ligt.
1: Is een plaatsdelict, dan is het toch wel een heel erg grote overtreding begaan.
2: Ja, ik wou zeggen, dat is best pittig.
1: Ja, ja, deze uitzending was pittig, maar ik hoop toch een eind, hè? Ja,
2: ja, ik wil zeggen, alles komt een eind, toch?
1: Ja, dit ook, hoor.
2: En dit is het einde van Streek van vanavond. Naast perspublicaties waren onze nieuwsbronnen deze week onder andere De Stentor, Vechtel Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
1: Ja, Van Streek werd gemaakt door Astrid Jutten en Rob Nivaert.
2: Ja, en dan zeggen we tot volgende week maar weer voor een nieuwe Van Streek.
1: Doei.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
6: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
5: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
8: Dit is RTV 4.
9: Listen up.
10: Dat moment dat je je realiseert dat het gewoon bijna over 90 dagen kerst is. Ja, ik heb de eerste kerstzit al gehoord.

0: Ja, het is 5 minuten over de klok van 8 en dat betekent dat het weer tijd is voor dat heerlijke uurtje Listen Up. Bij RTV 4 uiteraard. Het is 18 september 2026 en het is weer hoog tijd voor je weekend. We zijn begonnen met Jamaican en Bam Bam van Huge en Salto. En wat heb ik natuurlijk dit uur nog meer voor je klaarstaan? Ik heb uiteraard een nieuwe Listen Up. Dat is een nieuwe track die binnen is gekomen in de tipraden. En welke dat is, ja, welke gaan we in het zonnetje zetten? Dat blijft een verrassing. We gaan eens even kijken of er een artiest is die een nieuw album heeft uitgebracht. En dat zal ongetwijfeld, want de leuke tijd van het jaar komt weer aan. En natuurlijk die welbekende coverplaat. Ja, welke dat deze week is, dat hoor je rond de klok van 20:15. En natuurlijk wisselen we dat gewoon heerlijk af met de lekkerste muziek. En zo doen we dat ook met deze. Dit is Temper City en Self-Aware.
1: Herrie Jan Stoeten. RTV.

Ja, Kygo en Max McNone en Take Me Back. De listen-up van deze week is, hoe zal ik het zelf zeggen? Hij komt me heel bekend voor van vroeger. Het ligt op het puntje van je tong. Ken je dat gevoel? Nou, dat heb ik dus op dit moment. De listen-up van deze week is Mau P. En ik weet niet of men dat tegenwoordig nog wat zegt. Hij is 29 jaar en hij komt uit Amsterdam. En zijn echte naam is Maurits Westveen. En hij heeft in zeer korte tijd zijn stempel gedrukt op de internationale muziekindustrie. Hij vond al snel zijn weg via grote podia, werkte samen met veel verschillende grote DJ's. En hij bouwde een fanbase op onder de naam Maurice West. Ja, en toen in 2022 zijn track Drugs from Amsterdam viral ging op social platform TikTok, toen besloot hij dat het tijd was voor een verandering en ging hij verder onder de naam Mau P. Nou, zo zie je maar weer wat social media dus ontzettend met je kan gaan doen, hè? Dat blijkt maar weer. Hij is, hij staat er met drie hits is hij bij ons binnengedrongen. Dat is Drugs from Amsterdam dus, Metro, en dat deed hij samen met Kevin de Vries. En deze track, dat is Just a Little Bit More. En hij heeft ergens een sample van gebruikt. En ik heb het vanmiddag nog opgezocht, maar ik kan het echt nergens vinden. Dus mocht jij weten welke sample Mau P heeft gebruikt voor zijn track Just a Little Bit More, ja, dan ben je toch echt wel mijn held om te laten weten. En dan ben ik eindelijk verlost van die grote zoektocht. Binnengekomen op plek nummer 26 in de tipparade. Just a Little Bit More. Dit is Mau P.

Mau P. Nou ja, dat dus. De listen-up van deze week. Binnengekomen op plek nummer 26 in de tipparade. Mau P en Just A Little Bit More. Goed, wat dacht je van deze track dan? Oh. Laat het 25 graden en het zonnetje maar gewoon weer terugkomen hoor. Dit is Jonas Blue en Edge of Desire.

0: Ja, en er zijn dus echt meerdere versies van, hè, Michiko. Je hebt hem zonder Jason Derulo. Met. Allerlei verschillende stijlen zitten daarin. Goed. We gaan even een stukje rust pakken. Tenminste, althans, eerst dan. Daarna wordt hij ietsje sneller. En dan blijft het ook gewoon een ontzettend mooi nummer. Dit is mijn lievelingsartiest. Dit is Benson Boone. Met Beautiful Things.
1: Voor!

Een van zijn laatste tracks. Dit is Somber en Homewrecker. En de nieuwe release van deze week is niemand minder dan Miley Cyrus. Zij komt met een nieuw album en dat album heet Buzz Persuade. En dat is haar 10e studioalbum alweer. En haar eerste album dat onder haar artiestennaam Miley is uitgebracht. Ja, het is dus officieel niet meer Miley Cyrus, maar Miley. En het album verscheen dus vandaag. En ja, ze heeft dus ook gewoon een single gereleased. En ja, dat is dus van het gelijknamige album. Het album telt maar liefst 10 tracks en 1 bonus track. En heeft een lengte van 37 minuten. Dus ja, goed en wel een half uurtje zeg maar vanaf hier naar Zwolle. Dan heb je de hele Miley Cyrus trilogy wel gehad. Het enige wat ze dus heeft vorige release, dat is dus het gelijknamige single. Die ga ik dus ook draaien. En ik ga nog een andere track draaien van dat album. Maar eerst dus het gelijknamige nummer. Let's go.

Let's Get Married van Miley Cyrus. Of in ieder geval Miley, om het zo maar te zeggen. En daarvoor Bass Persuades. Ja. Het is wat. De nieuwe release van deze week. Nieuw uitgekomen. Vandaag haar nieuwe album. Goed, we gaan snel verder. En dat doen wij met deze heerlijke band. Dit is Son Mieux. En natuurlijk Dark Before the Dawn.

Fever Dream, Alex Warren. En ondertussen is ook Jeffrey weer in de studio. Ja, zometeen aan de klok van 9 uur, dan hoor je Jeffrey uiteraard tot 11 uur. En hij draait ook die lekkerste hits aan het begin van je weekend. Wij gaan snel verder met deze track. Dit is Italy en Ronnie Flex en Frenna. Dit is Popular.

Ja, en dit soort heerlijke tracks, dat hoor je dus gewoon zometeen na de klok van 9 uur. Nee, deze niet meer, Jeffrey. Daar heb je helemaal gelijk in. En welke ook gewoon zo in één keer weer terug is in de top 40. Ja, je gaat het niet geloven. Dit is gewoon Ilse de Lange. Vorige week stond ze in de tipparade. Maar nu is het toch echt wel weer helemaal terug. Ja, misschien wel op plek 1 straks.

Ja, Ilse de Lange en So Incredible. Ik ga plaatsmaken voor Jeffrey zometeen naar de klok van 9 uur. En daar hoor je ook de heerlijkste tracks. En natuurlijk om 9:30 en om 10:30 de welbekende smaakmaker. En natuurlijk het tweede uur, de Hoekman FM Top 5. Dat zijn die hele mooie 5 platen. Ja. Ik ben benieuwd of daar in de tussentijd alweer wat is in verschoven. Echt waar. Dus blijven luisteren. Wij gaan eruit en dat doen we met Bruno Mars en I Just Might.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drogisterijketen DA waarschuwt klanten van de webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Ze onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of de gegevens alleen zijn bekeken of dat ze ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een mail gekregen. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren, zeggen ze tegen de VRT.
3: 13-tal flessen waterstofgas, meer dan 700 kilogram precursoren en ongeveer 180 kilogram afgewerkte MDMA-kristallen.
2: Met de stoffen konden 800.000 pillen worden gemaakt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de financiële reserves van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat vinden de Europese en de Noord-Amerikaanse bond, de UEFA en de CONCACAF. In juli kwam FIFA-voorzitter Infantino met een omstreden aandelenplan om ruim 2 miljard euro op te halen die hij wilde verdelen onder de leden. Maar de UEFA en CONCACAF zeggen dat de FIFA rijk genoeg is om dat nu al te doen. Het Noorse Koningshuis heeft foto's vrijgegeven van de sarcofaag waarin de overleden koning Harald is bijgezet. Het gaat om een olijfgroene kist die de vorm heeft van een scheepsromp. Het is een verwijzing naar de liefde van de koning voor de zeilsport. Ook is het volgens het paleis een knipoog naar de vroegere vikingbegrafenissen uit Noorwegen, waarbij werd gedacht dat een schip de overledene meenam op de laatste reis naar het dodenrijk. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is RTV4.
5: Hoekman FM. Ja hoor, en we zitten weer klaar voor 2 uur Hoekman FM hier bij RTV4.

Kelly Mary en Feels Like I'm In Love. Ja, dat is 1980 en de weken daarna was deze ook regelmatig in de discotheken te horen. Moet anders wel. In ieder geval, ik was er niet bij, ik kan er niet over meepraten. Maar ik kan me ongeveer voorstellen dat die dansvloer eruit zag met zo'n grote spiegelbol. Dames met heel veel volume in de haren. Mannen met wijde blousjes en een paar knoopjes open. En als er dan een snor op zat, dan deden ze net als ze John Travolta waren. Nou, dat gehalte, dat is de jaren 80. Voor als je dat niet hebt meegemaakt, zoek er maar eens op. Daar is genoeg op internet over te vinden. Hey, hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. Het is 9 voorbij 9. En dat betekent dat we weer 2 uurtjes Hoekman FM hebben vanavond hier bij RTV4. Ik heb een leuke lijstje samengesteld. Zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Het gaat een beetje van links. Het gaat een beetje naar rechts. En dat is echt politiek gezien. Heeft het er helemaal niks mee te maken. Nee, we gaan eigenlijk alle kanten op zo'n vrijdagavond. En dat is lekker. Je moet je weekend vieren. Je hebt er naartoe geleefd. Je hebt een week hard gewerkt. En misschien als je toch nog wat dingetjes moet doen dit weekend. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je met deze muziek daar ook nog wel weer een klein beetje energie van krijgt. Gaat helemaal goed komen. Zometeen om 9:30 heb ik een nieuwe smaakmaker voor je. Om 10:30 hoor je die voor de tweede keer. Omdat het een plaat is die ik even goed en duidelijk aan je voor wil stellen. Zodat jij op de hoogte bent van een nieuwe plaat. En ik denk dat ik deze week wel weer een hele leuke heb. De Hoekman FM Top 5, dat is er sowieso eentje. Ja, ja, de 5 populairste platen van dit moment. Die hoor je dan in de tweede uur. Ga ik even met je doornemen. Ik draai 4 platen achter elkaar. En daarna kom ik even terug om de nummer 1 speciaal voor jou aan te kondigen. En is het dan nog steeds de nummer 1 Die Die? Gaan we achterkomen na Billy Ocean, European Queen.

Ellie Goulding en Something in the Way You Move. En het leuke daaraan is, ja, het is even rustig om haar geweest. Het heeft 3 jaar geduurd voordat ze weer een nieuwe plaat uit had. Maar ja, nu inmiddels een albumpje. En dan denk je, nou, als er een keer 8 of 10 platen op staan, dan is dat misschien ook wel even leuk. Nee hoor. Ze heeft wat in te halen. Ze heeft er direct 22 opgezet. Ja, 22 platen maar liefst. Ja, je bedenkt het eigenlijk niet. Maar ja, als je op een gegeven moment heel erg in inspiratie zit en op liefdesniveau zit het ook spannend, kunnen we het eigenlijk zeggen. Ja, normaal gesproken zet je dan op Facebook dat het ingewikkeld is. Maar zij is het wel interessant eigenlijk. Ze heeft volgens mij 2 dagen geleden heeft ze op Twitter heeft ze heeft ze een handje neergezet. En dat zou refereren richting Ed Sheeran. Maar daar gaan we nog genoeg over horen. Dat houden we gewoon even in de gaten. Hey, vanmiddag kon je ook weer luisteren naar Radio Uniek. Dat is de eerste keer in ieder geval in de vorm van RTV4. Dus dat we het op die manier konden beluisteren. Ik zit even door die playlist te kijken. En het is zo leuk om te zien. Daar zitten echt platen van. Mooi dat nou? Nou, dat snap ik dan op zich wel. Chasing Pavements, Adele. Dan gaat het nog een keer naar Mooi dat nou? Oerend Hart. Heb je even voor mij Frans Bauer. Stuk in the Middle with You. K3 komt voorbij. Flemming heb je dan in 1 keer. En dat is speciaal voor de mensen van de Baldeboord. Dus alle muziek is toegestaan. En dat is 1 keer in de maand. Hou de socials in de gaten voor wanneer weer aan de beurt is. What

Coldplay. And a sky full of stars. Ik was even benieuwd naar de ANWB of dat afgelopen zomer nog een beetje een drukke periode heeft gehad. Ik lees dat ze ruim 900.000 keer de weg op zijn gegaan. Daar waren ze in principe al, maar ja, dat had te maken met deze plaat. Ik denk, laat ik dat toch eens een beetje uitzoeken. De autopechmeldingen vanuit het buitenland bleven vrijwel gelijk aan de zomer van 2025. Ik moet toch een

0: Gino Vanelli en People Gotta Move. Ja, dat laatste stukje, als hij je gotta move heel vaak achter elkaar zegt, dan is dat ongeveer de samenvatting hoe het thuis bij ons op de bank gaat, zeg maar. Als die kids ook op de bank willen zitten, zeg ik, ja, you gotta move, je moet wegwezen. Nee, dat valt reuze mee hoor, heel eerlijk waar, ja.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vanavond is het op de meeste plaatsen droog, maar vannacht valt in het noordwestelijke helft af en toe wat regen. Het is niet koud, met een graad of 15, en dit weekend waait er een stevige wind. Zeker aan zee, dus mocht je daar wezen, hou daar rekening mee. Zaterdag is er weinig ruimte voor de zon en valt er af en toe wat regen. Zondag breekt dan wel flink de zon door. En dat is altijd wel even goed. En ik moest nog heel even terugkomen op dat stukje van de ANWB. Want als je gebeld wordt in de uitzending door de ANWB, dan heb je waarschijnlijk iets gezegd over de ANWB. Maar ik zei dat er 900.000 meldingen waren. En dat betekent trouwens niet, dat moest ik even corrigeren, dat er 900.000 keer de weg op is gegaan naar iemand met een kapotte accu of iets anders wat het niet werkte. Nee, dat kunnen ook hulpvragen zijn. Dus mensen die aan de kant stonden van, nou hè, moet ik op benzine rijden? Als de tank leeg is, gaat dat dan niet lukken? Dat soort vragen konden er ook zijn geweest. Dus,
3: Hi, you. Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, en dan even over tot de orde van de dag. En dat is de smaakmaker. Straks om 10:30 dan ga ik hem nog een keer voor je draaien. Maar ik vond dit wel eventjes leuk. Hij is nog helemaal niet zo bekend. En het is gewoon een Nederlander. Joshua Peter. Die heeft een plaat gemaakt en die heet Floating. En op zich had ik zoiets van, ja, ik zat hem te luisteren. Toen heb ik hem voor de tweede keer aangeklikt. Nou, dan wil dat op zich al wat zeggen. Maar hey, weet je wat het is? Ik stel hem ook maar aan je voor. Laat vooral even weten, moeten we hem vaker gaan draaien of niet? Je hoort hem in ieder geval vanavond 2 keer achter elkaar. En ik ga straks ook zeggen wat ik er zelf een beetje van vind, waar het een beetje op lijkt. Maar geniet er eerst maar van, Joshua Peter.

We zitten aardig in de disco ook. In de jaren 80 heb ik zo'n beetje het idee. Ja, dat kan soms een beetje voorkomen als die plaatjes in één keer voor je neus tevoorschijn komen. Dan kun je ze ook heel makkelijk even erbij pakken. Earth, Wind and Fire. Ze maakten september eigenlijk als een soort vrolijk tussendoortje voor een Greatest Hits album. En dat tussendoortje, dat werd dan vervolgens door de bekendste discoplaten ooit. Nou, dat hebben we inderdaad wel mee kunnen maken. En dat dat is helemaal geen woordje. Vaak hoor je namelijk in platen, hoor je wel het een en ander dat er ja, iets in zit. Dat het echt, als je de tekst erbij gaat pakken, dat er een woordje staat. En dat je denkt, oh ja, dat zingen ze dus eigenlijk. En dat is soms nooit zo leuk om te weten. Maar dat betekent in die plaat dus helemaal niks. En daarvoor REO Speedwagon. Ja, het klinkt alsof ze je bankstel komen bezorgen. Maar nee hoor, het is ook een van de grootste hits van REO. Namelijk de grootste hit. In Amerika op nummer 1 gestaan. Nou, als je daar op nummer 1 hebt gestaan, dan wil er wel wat zeggen. Dat is één ding wat zeker is. Nog een kwartiertje, dan raken we de klok van 10 uur. En dat betekent dat na 10 uur de Hoekman FM Top 5 er alweer voor je aankomt. De 5 populairste platen, dus blijf er zeker nog even bij. Na deze mooie van Diesel en Sausalito Summer Night.

Gods and She's a Liar. Ja, ik kan natuurlijk niet zeggen dat we 3 minuten 49 bewijs hebben dat She's, als de vrouwenvorm, een leugenaar is. Nee, dat mag je niet zeggen. Maar weet je trouwens dat mensen het vaakst liegen over gewoon hele simpele dingen? Nummer 1, ik ben bijna klaar. Ja, en ik hoor je denken, ja, die maakt iedereen wel eens. Op 2 bijvoorbeeld, nee hoor, ik ben niet boos. Jeetje, dit lijstje, ik ben nu bij punt 2, maar ik... Oh jee. Op nummer 3, ik heb je berichtje niet gezien. Nee, ik zal er nog even op reageren, dat komt helemaal goed. Op nummer 4, ik kom over 5 minuten. Ja, dat is zeker weten eentje van mij. Dat wordt dan minimaal een kwartier of 20 minuten later. En 5, ja hoor, lekker, dat heb je goed gemaakt. Ja, jeetje. Oh ja, ik leg het Gijsje gauw het lijstje even weg hoor, want dit gaat niet goed komen. We gaan even door met mijn allerbeste, favorietste plaat. De mooiste plaat die er ooit is gemaakt. Ja, echt. Betrap ik me nou zelf weer op een leugen? Nee. Het is zeker wel een leuke plaat om af en toe eens op de radio te draaien. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
2: Ja, de vijf populairste plaatsen, ze staan weer voor je klaar. Staat Shakira en Burna Boy nog op 1 deze week? Je hoort het na de Animal Song. Dit is 7.

0: Krijg spontaan zin om een ticket richting de jungle te boeken met Savage Garden en The Animal Song.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, en we gaan ze even weer bij langs, want ik heb 5 platen voor je klaarstaan die op dit moment gewoon ontzettend veel worden aangevraagd, gedraaid, gestreamd, noem het allemaal maar op. Ze staan boven in de hitlijst. En dat heeft de reden, omdat het waarschijnlijk goede platen zijn en mensen kunnen het wel waarderen dat deze muziek is uitgebracht. Het is de laatste weken wel heel lang dat dezelfde platen een beetje in die lijst blijven staan. Daar kan wat aan gedaan worden, namelijk gewoon stemmen. Stem jouw favoriete plaat, in ieder geval die bijvoorbeeld een smaakmaker is geweest of wat dan ook. Die kun je dus op een gegeven moment leuk vinden en denken van, nou, deze plaat kan ik wel waarderen. Kun je hem extra gaan waarderen door ook even te vragen van, hey, meer stemmen richting die Hoekman Top FM Top 5. En dan gaat het zeker weten helemaal goed komen. Die Die stond vorige week nog op nummer 1. Nou, ik weet niet hoeveel weken. Maar we hebben ook nog een plaat erin staan waar we wekenlang hier bij RTV4 hebben gezegd tegen elkaar van, nou jongens, hey, en dat was voor de zomer, dit kon nog wel eens een zomerritje gaan worden. Ja, en daar geloofden we met z'n allen in. Nou, het heeft nog 2 dagen, dus volgende week moet dit klaar zijn met deze plaat. De Bauza. Magnetic hoorde je.

Teddy Swims. Dankjewel. Ja, ik hoor je ook denken. Het zijn wel een paar weken achter elkaar al dat het dezelfde platen in deze lijst staan. Er komt bijna verandering in. Maar je kunt het een beetje vergelijken eigenlijk met je huiskamer. Die zet je ook vol met een bank, een tafeltje, meubilair voor waar je de televisie op kan zetten of je schroeft die televisie aan de wand. Maar als je hem op een tafeltje hebt staan, kun je af en toe nog wisselen. Kijk, en dat is hetzelfde met de Hoekman FM Top 5. Het is gewoon leuk als je af en toe, na een paar weken, dan zit je ook in je woonkamer en denk je, ach, weet je wat, we gooien het spul eens even naar de andere kant toe, even kabels leggen en dan hebben we het even anders staan. Dat is wel even lekker. Dan kom je weer je huis binnenlopen en dan staat het weer anders. Nou, dat heb ik met die Top 5 ook. Als er af en toe gewoon even een keer een ander plaatje in komt, dan is dat ook wel even een keer lekker. Maar ja, onze hoop is gevestigd op de nummer 2, de nummer 4 die we horen in de lijst. Als eerste op 5. Ja, laten we het even netjes doen. De Bauza en Magnetic. Nou, die is er wel aardig aan het afzakken. Die kan grote kans hebben dat die volgende week dus echt niet meer in de lijst staat. En dat het gebeurd is met de zomerplaat. Op nummer 4 binnengekomen dus Ella Langley en Choosing Texas. Ja, dat is echt een goede plaat. Ik weet ook dat collega Kelvin Punter, die houdt ook ontzettend van country. In ieder geval, daar is hij wel gevoelig voor. Voor country muziek. Die waardeerde deze plaat ook en die kun je ook horen in zijn uitzending. Grappig ander feitje, ga ik zo meteen nog even terugkomen. Dat heeft ook alles te maken met Kelvin. Maar op nummer 3, Jamaican Bam Bam Ordium. En op nummer 2, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, en dan is het niet zo'n heel erg grote verrassing dat er ook nog een nummer 1 aan zit te komen. Alleen die nummer 1, die staat er al een paar weken. Dus help alsjeblieft met jouw favoriete plaat stemmen naar de Hoekman FM Top 5. En dat er in ieder geval een nieuwe plaat op de nummer 1 positie komt. Nu is hij nog steeds voor Shakira en Burna Boy en Die Die hierbij.

0: Ja, dit is toch mooi. Cavalier Sunshine, Pink en Willow Sage. Ja, dat is het dochtertje van Pink. Ja, dat is... Ik vind het altijd wel mooi als kinderen op een gegeven moment mee gaan doen. En die kunnen ook en hebben een beetje talent van de ouders. En kunnen dan in één keer zo'n mooie platen meedoen. Dat is toch herinneringen maken voor het leven.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Maar vannacht valt in de noordwestelijke helft af en toe wat regen. Het is niet koud met een graad of 15. Dit weekend waait er een stevige wind. Zeker aan zee. En zaterdag is er weinig ruimte voor de zon. En valt er af en toe wat regen. Zondag breekt dan de zon weer flink door.
3: Hey, come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ik heb niet gek veel kunnen vinden van Joshua Peter. En dat is een teken dat hij nog maar kort aan de weg aan het timmeren is. En deze plaat die hij uit heeft gebracht. Ja, ik moet zeggen, als hij wat vaker is gedraaid, dan kan deze plaat zomaar een beetje gaan landen. En dan kan je ook zomaar zoiets hebben van, nou weet je wat ook man, deze plaat mag wel vaker op de radio. Dan moet je hem gewoon aanvragen hier bij RTV4, gaat helemaal goed komen. Mensen kunnen hem hier ook gewoon vinden. En dan moeten we dat zeker gaan stimuleren, want het kon maar zo een hitje wezen. Heeft wat weg van sommieu-achtig iets, weet je wel, maar toch lekker. Floating!

Het is eigenlijk een soort van wegdromen is het eigenlijk. Hè? Floating, Joshua Peter hoorde je. Ik stelde mij voor als nieuwe plaat de smaakmaker hier bij Hoekman FM. En ik had het net al even over Kelvin Punter, collega. En we appen af en toe nog wel eens een keer met elkaar. Luisteren natuurlijk naar elkaars shows. En hij zegt dan ook van, nou weet je wat, ik hoorde laatst een leuke plaat bij jou. Die draai ik dan ook even in mijn programma. En dat heb ik natuurlijk ook weer op die manier bij hem. Hoor ik dan een plaat en die ga ik dan ook eventjes in de show draaien. Dus er zit waarschijnlijk, en ik had het vanavond met hem over, er kon waarschijnlijk nog wel eens vanavond een nieuw item zitten aan te komen. Dat we even van de donderdag naar de vrijdag gaan we... Even een plaatje uitwisselen. Ja, nou ja, mocht je daar een leuk idee voor hebben, dan mag je ook natuurlijk altijd even doorkomen. Want aan ideeën zijn er vaak heel erg genoeg. Maar ja, het moet ook allemaal net even goed uitpakken en leuk vallen natuurlijk. Maar ik denk dat dat soort dingen wel leuk zijn om te doen. Gaan we zeker doen. Het is ook al bijna 20 minuten voor 11. Dat betekent nog 20 minuten aan lekkere muziek. En deze had ik ook nog even voor je uitgezocht. Vitesse, die is blij dat zijn meisje weer terug is. Can we-

plaatje zeggen, hé. Kalimba da Luna. Ja, het is dat het al avond is. We lopen tegen 11 uur, maar dat Kalimba da Luna, dat kan in je hoofd blijven spoken. Ja, en dan heb ik dat weer gedaan. Maar ja, goed, hè. Als je morgen voor wakker wordt, is hij er misschien wel weer uit. Iedereen heeft wel eens een keer wat vervelends meegemaakt, hè. Naweeën van iets, maar nooit terug blijven kijken, vooruit blijven kijken. Dat probeert Boston je over te brengen in deze plaat.

Gang and Can't Take My Eyes Off Of You. Eén laatste blad voor vanavond. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk dat je er vanavond bij was. En ik hoop je volgende week weer te spreken. Ik wens je een mooi weekend.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog, het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf €10 per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: 3. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Stef Banstra met het NWS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer. Vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Boonstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media True Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland.